0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
6: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: je maar voor, dit wordt toch al een bijzonder begin van deze week. We krijgen een maandag met warm nazomerweer. Vanmiddag moet je niet raar opkijken als het 28 graden wordt. Een grotendeels droge dag dus, met zon en een matige zuidenwind die draait naar het westen en vanavond een klein buitje kan brengen. Vanaf morgen slaat het weer om, dan wordt het een paar dagen wisselvallig met dagelijks kans op regen en temperaturen die weer rond de 18 graden hangen. Heb je een lekker weekend gehad? Ik hoop het, want de nieuwe werkweek staat weer voor ons klaar. De ochtendkranten zijn bezorgd en doorgenomen en samen met dat wat er bij ons op de site en app staat, maakt dat deze greep uit het Gelders nieuws van vandaag. De kranten die openen vandaag allemaal met dezelfde uitslag. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een historische overwinning behaald met bijna 45% van de stemmen. Trouw, NRC, Volkskrant, het AD, het Nederlands Dagblad en de Gelderlander stuk voor stuk dezelfde kop: monsterzegen. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz worden gehalveerd. Het is de eerste keer in 96 jaar dat een extreemrechtse partij in Duitsland een verkiezing wint. Ander nieuws. In Barneveld zijn bewoners van een woning aan de wethouder Zandberggelaan vannacht maar net op tijd via de achtertuin naar buiten gekomen nadat een auto op de oprit in brand vloog. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning, maar de schade aan de auto, de schuur en de aanbouw is groot. Door de hitte sprongen twee ruiten en de woning liep vol met rook en roet. De politie sluit brandstichting niet uit. Getuigen hoorden kort voor de brand een voertuig wegrijden. De woning is voorlopig niet bewoonbaar. Het AD heeft een eerbetoon aan prins Klaus. Prinses Beatrix bezocht gisteren met Willem-Alexander en Constantijn het Duitse stadje Hietzacker, waar Klaus 100 jaar geleden werd geboren. En nu vuurwerkbezit in Nederland verboden is, heb je een probleem als je nog wat op zolder hebt liggen. Want de boetes beginnen bij 100 euro en je kunt er zelfs een strafblad aan overhouden. Daarom mag je het nu anoniem inleveren. Dat was deze maand voor het eerst in Lochem. En daar was het druk bij de inleverbus, met vooral pakketjes vol klein vuurwerk.
1: We hebben het even ingeleverd. We hadden het al heel vaak tegen onze jongens gezegd. We hadden nog vuurwerk liggen van hun. Van, wat doen jullie ermee? Of haal het een keertje op. Maar dat gebeurde niet. En toen lazen we dit in de krant. We zeiden, nou is onze kans. We brengen het mooi weg. Zijn wij eraf. En geen gevaar meer in huis.
2: En elke keer dachten we, wat moeten we ermee? Wat moeten we ermee? Dat ze er hier inleveren konden. Nou, meteen naar zolder. Weg met die rommel. Ja.
3: Het is een van de weinige plekken in de Achterhoek om vuurwerk in te leveren. Sommige mensen moeten daarom bijna een uur rijden. Volgens het ministerie kan er niet in elke gemeente een inleverpunt komen vanwege veiligheidsregels en praktische problemen.
4: Dit was dichtstbijzijnde. Je moet er toch een keer vanaf, hè?
1: Als je er eind voor moet rijden, hadden we het misschien niet gedaan. Maar dit was mooi in de buurt. We komen uit Laren, dus...
2: We zijn blij dat we eraf zijn. En geen narigheid, geen bekeuringen of andere dingen.
0: Anoniem inleveren kan volgende week weer in Nijmegen, Arnhem en Zutphen. Waar, wanneer en hoe, dat zie je op leverjevuurwerkin.nl. En dan de Oranjebus, die is eindelijk weer thuis. De beroemde Oranje Dubbeldekker reist al ruim 20 jaar mee met elk groot voetbaltoernooi. In april ging hij per vrachtschip naar Amerika voor het WK daar. Maar na de uitschakeling tegen Marokko vloog het elftal gewoon naar huis. De bus moest terug over de oceaan. Gisteren reed hij eindelijk dan dus weer thuisplaats Gaan binnen, waar meer dan 500 mensen stonden te wachten. Met muziek, Oranje, en uiteraard ging het ook daar weer van links naar rechts. Van links naar rechts.

The Bee Gees and To Love Somebody. 6:15 is het geworden. Gisteren hadden we natuurlijk een mooie Gelderse verjaardag te vieren. Uitgebreid artikel is nog te lezen bij ons op de site gld.nl over Benny Jolink, frontzanger van de Maal. 80 jaar geworden dit weekend. De grondlegger van de boerenrock. En ik kom net nog een leuk mailtje tegen van Joop. Die zegt, jaren geleden speelde Benny met zijn normaal op Plaspop bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. Ik kon er toen niet bij zijn door ziekte, maar ik heb van mijn huis op ongeveer een kilometer van het podium af alle deuren en ramen opengegooid en ze kwamen oerend hard bij me binnen. Dat zijn toch mooie herinneringen. Joop, dankjewel voor je berichtje. Mooie maandag. Hier zometeen een goed begin. Ons introspelletje naar Ed Sheeran. Dit is Shivers op Radio Gelderland.

0: Ed Sheeran en Shivers op Radio Gelderland, 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, dat is geen beter begin op een maandag dan even een intro laten horen. Want zo beginnen we de week goed, toch? We hebben een plaat, een paar seconden laat ik horen. Kijken of jij herkent welke plaat dat is.
1: Een goed begin.
0: Zo, dat is een korte. Oké. frank@gld.nl of een appje. Als je deze plaat weet te herkennen.
1: Een goed begin.
0: Ja, het is natuurlijk wel een heel herkenbaar intro. Nou, ben benieuwd. frank@gld.nl dus of een appje. Wordt de plaat geraden, dan kan ik hem zo in zijn totaliteit draaien. Oh ja, dit is Michael McDonald. Die herken ik al. Sweet Freedom.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: Brussel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 14,7, in Schaarsbergen 16,7. We krijgen vandaag warm nazomerweer in Gelderland, met temperaturen die oplopen tot 28 graden en een matige wind die eerst uit het zuiden waait en draait naar het zuidwesten. Er is kans op een buitje vanavond en komende nacht daalt de temperatuur weer naar 14... en dan morgen komen we niet verder dan 18. Bij een woningbrand in Hattem zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer liep brandwonden op, een andere ademde rook in bij een bluspoging. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bij een huis aan de Leeharstraat in Eerbeek liggen bloemen en knuffels voor de 12-jarige jongen die daar vrijdag dood werd gevonden. De politie heeft de moeder van de jongen aangehouden als verdachte en deed gisteren nog het laatste onderzoek in en rond de woning. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op site gld.nl en in de mobiele app. En op
4: bij DM Drogisten in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Ja, misschien hoorde je mijn verbazing, er zijn geen files. Nou, ik had vooral geen file muziek, want er zijn wel files. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintam en Kerkdriel. 5 kilometer, 8 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen. Ook 5 kilometer, daar ben je 6 minuten langer kwijt.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
3: Kunnen we nu weer verder met Viola Wills.

0: Fiona Wills, and if you could read my mind, op Radio Gelderland, 6:07. Wat doe je als jongeren na een avond stappen achter het stuur kruipen? En wat doe je er tegen vooral? In Ede loopt nu een campagne die daar iets tegen wil doen, namelijk het gezicht van die campagne is Richard Stap. En Richard is een vader die inmiddels 13 jaar geleden zijn zoon verloor bij een ongeluk. En daar was alcohol en het drugs bij in het spel.
1: In 2013 is mijn oudste zoon verongelukt in een auto waar mensen alcohol gedronken hadden en drugs gebruikt. Er is niet bewezen wie die gereden heeft, maar een van de twee heren heeft gereden. Mijn zoon had toevallig niks gedronken en zat klem in de auto.
2: Met zijn eigen stichting en als gezicht van een campagne wil Richard anderen waarschuwen. En dat is hard nodig, zien ze ook in het ziekenhuis.
3: Wat hier wel specifiek speelt, dat is door de buitengebieden. Hè, dat mensen bijvoorbeeld als ze drinken, dat er bijvoorbeeld geen openbaar vervoer beschikbaar is. Dus dat ze dan dus achter het stuur kruipen.
2: Dagelijks staat Richard in zijn eigen kroeg. En tegelijk hangt de foto van zijn zoon er aan de muur.
1: Ik heb nog wel eens mensen die instappen waarvan ik denk dat is eigenlijk niet, dat is niet de bedoeling. Maar de verantwoording ligt vooral bij de mensen zelf. En ja, tuurlijk geven wij het advies om niet meer te rijden. En als iemand echt beschonken is, dan schenken wij hem ook niet meer.
3: Het is enorm belangrijk om er iemand bij te hebben. Juist omdat je jezelf niet meer goed kan inschatten, laat er dan iemand bij zitten die dat wel kan.
1: Ik denk dat hij hartstikke trots is, vooral op zijn broertjes. En hoe wij zijn legacy proberen voor te zetten in de stichting door voorlichting te geven aan hetgene waar hij is aan overleden eigenlijk. Hè? Ik denk dat hij heel erg trots zou zijn, ja.
0: Ja, de campagne heet Eerst een Plan. En eigenlijk is het heel simpel. De vraag van de campagne is: spreek voordat je uitgaat af, hoe komen we thuis? Doe dat met een bob? Laten we ons ophalen? Gaan we met een taxi? Hoe dan ook, maak eerst een plan voordat je op stap gaat. Nieuwe campagne dus, met het gezicht van Richard Stap, de vader van een zoon die 13 jaar geleden dus om het leven kwam door een ongeluk waarbij alcohol en drugs in het spel was. Hier zometeen de oplossing van een goed begin is het halve werk. Ons intro-spelletje van de maandagochtend. Het is geraden, dus ik kan hem zo meteen helemaal draaien. Dat doe ik naar Jack Johnson.

0: Upside Down van Jack Johnson.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb je, het is het 20 minuten geleden ongeveer, een introotje laten horen. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En dat was de vraag. De vraag daarbij was, welke plaat is dit in zijn totaliteit? Nou, Paul had het goed. Sandra had het goed. Marco en ook Suzanne en Rakker, die zijn alweer vroeg wakker en scherp. En hadden het goed. Want, Jacco, welke was het?
2: Goedemorgen, Frank. Jacco uit Hoenderlo. Het is Eddie Grant met Give Me Hope, Joanna.
3: Give Me Hope, Joanna. Give Me Hope, Joanna. Van Eddie Grant. Dat is de oplossing. Groetjes, Jos. Well,

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Eddie Grant. Met Give Me Hope, Johanna. Ergens uit 1987 of 88. Dat was toen nog met apartheid in Zuid-Afrika.
1: Goedemorgen. Een goed begin is het halve werk op deze maandagmorgen. Eddie Grant hoorde je met Give Me Hope, Johanna.
2: Het is Eddie Grant met Give Me Hope, Johanna. Uit 1988.

0: Train of Dreams. En daarvoor hadden we Gimme Hope Joanna in een goed begin.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? We gaan naar het weerbericht. Dat krijgen we van Dirk Plaza vanochtend. Floris de Veber zit daar. Floris, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het begint langzaamaan licht te worden, maar het is nog een beetje die ochtendschema buiten. Dus ik heb echt jouw blik, jouw kennis en jouw apparatuur nodig om er vandaag wat van te maken. Maar het wordt wel een bijzondere dag, hè?
2: Het wordt zeker een bijzondere dag, Frank. Want de wind is naar het zuiden gedraaid en die blaast momenteel hele warme lucht naar Gelderland toe. Op dit moment hebben we temperaturen van 15 graden of meer op grote schaal in de provincie. Maar onder invloed van die zuidelijke stroming wordt er hele warme lucht aangevoerd. En dat betekent dat we gewoon een zomerse dag krijgen in de provincie met temperaturen van 25 tot lokaal zelfs 28 graden in het oosten van de regio. En daarbij schijnt de zon vandaag volop met af en toe wat sluierwolken. Dus een hele aardige dag vandaag.
0: Ja, en dat gaat dus ook snel oplopen, die 15 graden van nu?
2: Ja, dat gaat wel snel oplopen, hoor. Als de temperatuur, als de zon eenmaal opkomt, stijgt de temperatuur behoorlijk snel. En aan het eind van de ochtend is het al 25 graden op diverse plaatsen in de provincie. En in de middag hebben we dan zomerse waarden van 25 graden of meer. En op een enkele plek in de Achterhoek kan het zelfs 28 of 29 graden worden. En dat is echt behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
0: Maar dit is warmte die normaal dus in Zuid-Europa zit of zo dan?
2: Ja, zeker weten. In Zuid-Europa is het momenteel ook zeer warm voor de tijd van het jaar. Portugal, Spanje, temperaturen van 30 graden of nog wat meer. Afgelopen week zat ik in Zuid-Europa en daar was het zelfs 40 graden in Portugal. En die warme lucht komt momenteel met die zuidelijke wind naar ons toe.
0: Oké. Hey, en dat duurt dan de hele dag en dan is het morgen alweer afgelopen, hè?
2: Ja, morgen is het alweer afgelopen. We zien in de loop van de avond de bewolking vanuit het westen alweer toenemen. De avond verloopt overigens wel overwegend droog en behoorlijk warm. Met zonsondergang nog temperaturen van 20 graden of nog wat meer. En de nacht verloopt dan ook overwegend droog. Met een enkele bui misschien in het noorden van het land. Maar in Gelderland blijft het overwegend droog. Met vrij veel wolkenvelden en minima tussen de 14 en 16 graden. Maar morgen raken we het zomerweer echt kwijt als er een storing ons land gaat overtrekken. De bewolking neemt snel toe en vanuit het westen gaat het morgenmiddag enige tijd regenen. En achter dat koufront wat morgenmiddag overtrekt zit ook minder warme lucht. De temperaturen liggen dan ruim onder de 20 graden zelfs.
0: Ja, en je zegt we raken de zomer kwijt. Denk je dat dit misschien dan wel de laatste warme dag is die we hebben?
2: Ja, dat denk ik misschien wel. Woensdag en donderdag worden ook twee wisselvallige dagen waarin er verspreid buien kunnen vallen. De temperatuur gaat nog wat verder onderuit, met op woensdag hooguit 16 of 17 graden slechts. En dan staat er ook veel meer wind uit het westen tot noordwesten. Kan het misschien zelfs een beetje herfstachtig aandoen in de provincie. Op donderdag zijn er wat minder buien, kan het weer 20 of 21 graden worden. Maar zomerse temperaturen van 25 graden of meer zie ik voorlopig niet meer terug in de weerkaart, Frank. Dus vandaag nog extra ervan genieten.
0: Nou, dit is echt een souveniertje wat jij hebt meegenomen van je vakantie, zeg maar.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Een souveniertje aan heel Nederland. In het zuiden van het land, in provincie Brabant en Limburg, zou het misschien zelfs 29 graden kunnen worden. Maar met 28 graden in provincie Gelderland en veel zonneschijn daarbij, voelt het gewoon zomers aan.
0: Okay. Floris, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje weer.
2: Tot over een uurtje weer.
0: Joep. En wij hebben natuurlijk zometeen naar 7 uur plaat Delict. Er is weer een plaat in onze playlist gevonden waar iets niet helemaal aan klopt. Zouden we dat kunnen oplossen vandaag? Dat zou mooi zijn. Dan kunnen we niet alleen de plaat draaien, maar hebben we ook weer een gouden tipgever. En we hebben Jan Sommerdijk, onze sportcollega, die met ons terugblikt op het afgelopen sportweekend in Gelderland. Dat is allemaal na 7 uur. Tot die tijd, in ieder geval, Sandy Coast en The Eyes of Jenny.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 5 minuten. Op de A15 is een ongeluk gebeurd. Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 6 kilometer, een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten vertraging. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen ook daar 7 minuten.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
8: Voordeeluitjes.nl. INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: Voordeeluitjes.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Mama! Mama! Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Mama!
17: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost, autotaalglas.
22: Goedemorgen Gelderland.

Billy Joel en You're Only Human op Radio Gelderland. Second Wind, 8:07. Goedemorgen. Maandagochtend, 7 september is het vandaag.

0: Gelderland, het wordt een bijzonder begin van deze week. We krijgen namelijk een maandag met warm nazomerweer. Vanmiddag moet je niet raak opkijken als je 28 op de thermometer ziet. Een grotendeels droge dag dus, met zon, een matig zuidenwind, en die kan vanavond naar het westen draaien, een beetje een buitje brengen. Vanaf morgen slaat het dan om, dan wordt het een paar dagen wisselvallig met dagelijks kans op regen. En dan blijven we rond de 18 graden hangen. Heb je een lekker weekend gehad? Ik hoop het wel. Er staat een nieuwe werkweek voor ons klaar. Hè? De ochtendkranten hebben we doorgenomen. Het Gelders nieuws hebben we op onze site en app staan. Dit is een greep daaruit. De kranten openen vandaag bijna allemaal met dezelfde uitslag. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een historische overwinning behaald met bijna 45% van de stemmen. En dat is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreem rechts.
1: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen heel lastig. Bijna geen enkele partij wil met de AfD samenwerken vanwege die extreme standpunten. De Telegraaf opent met de snelwegpompen. Het ministerie wil de verzorgingsplaatsen langs de snelweg opnieuw inrichten met losse kavels voor tanken, winkelen en laden. Om die plekken te krijgen moeten bedrijven flink bieden. En het ministerie rekent al op een miljard euro aan opbrengsten. De branche waarschuwt, de kosten komen uiteindelijk op het bordje van de automobilist. Een rekenspel uit Zutphen is uitgeroepen tot speelgoed van het jaar. Mathmasters heet het. Het ligt pas een jaar in de winkel en het wordt nu al verkocht in Amerika en Engeland. De bedenker legt uit hoe hij kinderen zover krijgt dat ze rekenen ineens wel leuk vinden.
2: Omdat het een avontuur is. Het spel is helemaal opgebouwd als een stuk storytelling. Dus de kinderen, Morris, Luca, Emma en Felix, die gaan naar de Mathmasters Academie en die gaan daar de cijfers beter leren kennen. En dat is eigenlijk als een soort heel avontuur is het spel opgezet. Zeker ook voor volwassenen, opa's en oma's die luisteren, gaat het met je kleinkinderen spelen, want het is voor beide is het goed. Als je dat vaker doet, in dit geval in spelende wijs, zeg maar, dan blijft die grijze master dat beter onthouden.
0: Ja, zo werkt het. Herhalen. In de klas werkt het ook. Leraren die het spel inzetten merken dat kinderen ineens een half uur aan het rekenen zijn zonder dat ze het doorhebben. Stemmen voor de publieksprijs kan nog via speelgoedvanhetjaar.nl. Op 2 oktober wordt de winnaar daarvan bekendgemaakt. En in een achtertuin in Didam staan 8 zonnebloemen waar je echt niet omheen kunt. De hoogste steekt bijna 6 meter de lucht in. Hoger dan de schuur ernaast. Vader Matthijs Medissen en zijn 3 dochters over het geheim van zo'n grote zonnebloem.
3: Het geheim? Nou, dat is even goede bezorging, liefde en aandacht. En goede dochters die heel veel werk verzetten en samen kunnen doen.
4: Hij is 5,95 meter hoog.
3: Volgend jaar zeker weer. Dus dan gaan we eigenlijk voor het wereldrecord. En niet minder. Dus, ja.
5: En weet je wat het wereldrecord is?
3: Ja, ruim 11 meter. Dus, dan gaan we 11,5 meter. Maar dat moet denk ik wel lukken.
0: Moet denk ik wel lukken? Als je nu 6 hebt en je gaat naar 11? Dat is nog een heel eind, toch?

0: Eruption op Radio Gelderland en I Can't Stand the Rain. Nou, misschien vanavond een klein buitje, maar het wordt vooral een zonovergoten maandag. Dat is dan goed nieuws voor Eruption. NEC ging onderuit tegen Feyenoord dit weekend. De Graafschap kan vanavond hekkensluiter worden. En Femke Broeders Bol wordt steeds beter op de 800 meter. We gaan terugkijken op een weekend vol Gelderse sport. Dat doen we samen met Jan Sommerdijk. Allereerst maar even NEC, Jan, want een 3-1 nederlaag thuis tegen Feyenoord. Dat zat denk ik niet helemaal in de planning.
1: Nee, iedereen dacht, nou, dat Feyenoord, dat moet wel kunnen. Want er zijn een hoop problemen bij Feyenoord. En NEC was volgens mij heel goed tegen de topclubs. Zeker ook tegen Feyenoord. Maar het zat er niet in. Het was gewoon een hele matige dag van NEC eigenlijk.
0: Ja, wat ging er mis dan?
1: Vooral defensief ging het mis. En Feyenoord had zich ook aangepast aan NEC. En daar had NEC ook niet echt een antwoord op. Maar vooral die verdedigingsfouten, dat brak ze op. Hè, want NEC speelt heel aanvallend. En dan moeten die verdedigers wel vol geconcentreerd zijn. Als dat niet zo is, gaat het mis. En dat wordt even kort en krachtig uitgelegd door doelman Gonzalo Cretas.
2: But we are dangerous if we play 100%. If we don't play 100% with this playstyle, we are dead.
0: Ja, als je niet 100% geeft, dan ben je gewoon dood met deze speelstijl.
1: Ja, dat is ook echt zo, ja.
0: Ja. Morgen wacht Excelsior thuis. Dat moeten dan wel 3 punten worden.
1: Ja, maar zo eenvoudig gaan die dingen op dit moment niet bij NEC. Want als je kijkt op eigen veld, hebben ze 2 keer verloren nu. Dus de punten zijn tot nu toe vooral uitgehaald in de competitie. En ze missen ook wat spelers. Nog steeds 3 verdedigers. En daardoor ook die verdedigende flaters. Want ja, met de normale verdediging zou het toch beter gaan waarschijnlijk. Mm-hmm. En ook Brian Linssen raakt in de slotfase van de wedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd. Is er misschien ook wel niet bij.
0: Oh, dat is inderdaad ook met het oog op komende wedstrijden een extra saillant. Want ze hebben, het is nog 10 dagen. Dan is er ook weer Europees voetbal. Europa League tegen Juventus.
1: Ja, ze moeten het weekend eerst ook nog tegen Cambuur. Dat is ook al een verre naar Friesland. En dan dus naar Turijn, Italië.
0: Ja.
1: Juventus heb ik gisteravond even bekeken. Die speelde tegen AC Milan. Nou, dat loopt ook niet echt lekker bij Juventus. Maar goed, daar staan wel zoveel grote namen. Dat die ploeg natuurlijk zonder meer de grote favoriet is. Maar ze zijn niet in grootse doen.
0: Oké. De Graafschap, daar is het een en al ellende in Doetinchem. Hoe groot is de crisis, als jij het zou moeten omschrijven?
1: Nou, de hoofdletter C zei ik vorige keer en dan ook nog dik gedrukt. Want het is echt heel erg. 5-0 nederlaag nu weer tegen Heracles. Natuurlijk is dat de koploper, maar toch normaal kon de Graafschap wel een beetje weerbaar zijn tegen dat soort teams. Nu niet. Ze werden echt van het veld afgeveegd. En ze staan 1 na laatste met 1 punt uit 5 wedstrijden. De slechtste start ooit. En als vanavond Jong Utrecht per ongeluk wint van FC Eindhoven, en dat zou zomaar kunnen, dan zakken ze naar de laatste plaats. Het zou beschamend zijn. En de trainer Thomas Duivenvoorde, ja, hij kan er niet zoveel aan doen, want ja, zijn selectie is gewoon niet op orde. En nog steeds niet helemaal, moet ik zeggen. Dus hij moet het doen met een ploeg, ja, die eigenlijk zijn speelstijl helemaal niet aan kan. Maar hij gaat er ook wel rare dingen doen. Hij heeft al een speler nu teruggezet naar de Graafschap onder 21. Hij is in paniek over het feit dat er dingen gelekt worden. Hij heeft besloten trainingen ingevoerd. Hij ging al zeggen dat een speler niet meedeed en die deed hem toch mee. En vooral, ja, hij zei aan het einde van de interview vrijdag na de nederlaag tegen Heracles ook van ja, als een ander het beter kan doen, moeten ze die maar bellen. Dus hij is echt in paniek.
0: Oh joh. Dan een lichtpuntje even van het betaald voetbal in Gelderland. Dat zou dan dus van Vitesse moeten komen in Arnhem. Die staan 5e. 2-1 zege op Top Os. Was dat een eenvoudige wedstrijd?
1: Nou, dat niet. Het hield ook niet over. De eerste helft was zelfs heel matig van beide kanten. Maar de tweede helft gaf Vitesse wat meer gas. En kwam uiteindelijk ook de terechte overwinning. Dat vond ook aanvaller Ayman Selouf.
3: Ja, we hebben gewoon gezegd dat we gewoon positief moeten blijven. Ondanks dat het misschien in de eerste helft wat moeizaam verliep. We hebben gewoon gezegd dat we gewoon zo door moeten gaan, volle bak. En we speelden ook naar onze supporters toe. Dus toen was het gewoon een kwestie van tijd.

0: van tijd. En uiteindelijk dus 2-1 gewonnen. Tot slot nog even atletiek, Jan. Want wat waren nou de bijzondere prestaties van het afgelopen weekend op de baan?
1: Nou, Femke Broeders-Bol, in de finale van de Diamond League werd ze tweede. Dat is al vaker geworden. Maar het verschil was nog maar 600ste met de topfavoriet, dus Witterse Werro. En je hebt nog Kili Hodgkinson, dat zijn de drie toppers. En meestal wordt Bol dan derde als die drie meedoen. Maar ze heeft in de loop van dit seizoen het verschil, wat vaak toch wel een seconde was, dus teruggebracht tot zo weinig. En ja, er is ook een soort schema gemaakt voor de Spelen van 2028. Hè. Dat is nog ver weg. Maar toch, dan wordt gezegd van ja, de prestatiecurve van Bol, Broeders Bol gaat zodanig vooruit dat ze daar die twee kan gaan verslaan.
0: Ja, en ze begon heel voorzichtig zo van ik wil een nieuwe afstand, ik ga kijken wat ik kan. Maar inmiddels durft ze ook wel te zeggen dat ze echt wel voor het podium durft te gaan op die afstand.
1: Hè? Ja, kijk, ja. Als je nog maar 600ste achter ligt, kun je ook winnen.
0: Ja, dan kun je ook gewoon winnen, ja. Oké, Jan, dankjewel. Hier zometeen ook iets te winnen, namelijk een Radio Gelderland zaklamp voor de gouden tipgever in Plaat Delict na Dasha. Dit is Memo.

0: Dasha en Memo op Radio Gelderland. Goedemorgen. Voordat wij zo meteen reclame hebben, doe ik nog even Plaat Delict behandelen.
1: Plaat Delict.
2: Platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, uw aandacht voor het volgende. Er is een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen. Dus luister goed naar mijn verhaal. En wie weet wat jij eraan gouden tip geeft. En dan krijg je de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een zaak van vermeende vergiftiging. Volgens de aangever veranderde zijn toestand vrijwel direct nadat hij in contact kwam met één specifiek persoon. En sindsdien kampt hij met hartkloppingen, slapeloze nachten en een onweerstaanbare drang om steeds weer terug te keren naar de bron van zijn ellende. Toxicologen die hebben natuurlijk de boel onderzocht en die hebben de platenpolitie laten weten geen enkel spoor van een chemische stof te hebben gevonden. Toch houdt de aangever vol. Er stroomt wel degelijk vergif door mijn aderen. De recherche vermoedt daarom dat het hier niet gaat om een klassiek gif, maar om een variant die misschien wel veel gevaarlijker is. Het gaat om een liefde waarvan de verdachte weet dat hij hem uiteindelijk ten onder kan brengen. Dus vermoedelijke vergiftiging. Vergiftiging door een fatale aantrekkingskracht. De aangever is ervan overtuigd dat hij vergiftigd is, maar gaandeweg blijkt dat gif dus symbool te staan voor een allesverterende, onweerstaanbare liefde waarvan hij zich niet kan losmaken. Het signalement van de verdachte, een Amerikaanse rockzanger, bekend om zijn theatrale optredens en een donker imago. Met het nummer uit 1989 scoorde hij een van zijn grootste hits. De tekst speelt voortdurend met de metafoor van dat gif als symbool voor de liefde. Nogmaals, de toxicoloog heeft het onderzocht, geen chemicaliën gevonden. Het bewijsmateriaal zit dus niet in een reageerbuisje, maar in het hart van de aangever. Ja, mooi toch? Nou, zeg het maar, over welke plaat heb ik het? Frank@gld.nl of een appje dus naar de studio. En dan heb ik de titel en de artiest van je nodig. Een appen kan naar 06-22-22-1342. Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: De bladeren vallen

0: Pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
7: Het is een paar seconden voor 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 14,3 in Veadorp, 16,5 in Hoenderlo. Vandaag is het warm nazomerweer met vanmiddag temperaturen van 25 tot 28 graden. Een grotendeels droge maandag met geregeld zon. Vanavond kleine kans op een bui, terwijl het in de nacht overwegend droog blijft. Temperatuur zo rond de 14 graden. Een felle autobrand heeft afgelopen nacht in Barneveld grote schade aangericht aan een woning. De bewoners konden nog maar net op tijd via de achtertuin naar buiten vluchten. En de politie onderzoekt of de brand is aangestoken en heeft camerabeelden van buurtbewoners ingenomen. En in meer dan de helft van de Gelderse gemeente mag je je elektrische auto niet met je eigen zonnestroom opladen als die op straat staat. Volgens een inventarisatie lopen de regels sterk uiteen en klinkt de oproep aan gemeenten om één duidelijk beleid te maken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie op deze maandagochtend. De ANWB ziet op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 minuten vertraging. Op de A12 7 minuten tussen Veenendaal en Maarsbergen richting Utrecht. Op de A15 was een ongeluk gebeurd vanochtend. De weg is inmiddels weer vrij. Tussen Ochten en Tiel richting Gorkum nog 23 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 5 minuten. En het dubbele 10 minuten tussen Valburg en Ravenstein de andere kant op. Op de N50 Emmeloord-Zwolle drukte tussen Kampenoord en Knoop het Hattemerbroek van 13 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 8 minuten extra reistijd.
8: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PairSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op PairSafe.nl.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
14: PairSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op PairSafe.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: The Police en Message in a Bottle. Goedemorgen Gelderland, 7:07 is het. Ja, je leest het op dit moment over bij ons op de site gld.nl. Je elektrische auto opladen voor de deur met je eigen stroom van het dak af. Het klinkt logisch, maar in meer dan de helft van de gemeenten in onze mooie provincie Gelderland mag dit niet. Het probleem is eigenlijk vooral de regels omtrent het opladen van je auto met eigen stroom zijn overal anders.
1: Gerard uit Vaassen doet lekker mee met de energietransitie. Hij rijdt elektrisch, heeft een warmtepomp en heeft zonnepanelen op zijn dak. En daarmee wil hij ook zijn auto opladen.
2: Zeker met dagen zoals dit, dan kost het me eigenlijk helemaal niets. Althans, zeer weinig.
1: Maar Gerard heeft pech, want een laadsnoer over de stoep leggen mag in de gemeente Epe niet. Net als in de helft van de Gelderse gemeentes. Dat blijkt uit navraag van Omroep Gelderland en een inventarisatie van de Arnhemse duurzaamheidspodcaster Danny Oosterveer.
3: Ja, er worden eigenlijk twee argumenten opgegooid waarom het niet zou mogen. De eerste is struikelgevaar.
2: Ja, dit zou dan gevaarlijk zijn.
3: En ja, ten tweede is dat men bang is dat mensen parkeerplekken gaan claimen.
2: Er is maar één persoon hier die claimt en dat is de gemeente Epe. Want elke paal die ze neerzetten, daar claimen ze een plek. Want dan mag geen andere auto meer staan als alleen maar iemand die gaat opladen. Dus wie claimt hier de plek? Ik denk de gemeente Epe en niet Gerard Vogelen zijn.
1: Gerard stapte zelfs naar de rechter nadat de gemeente Epe weigerde om hem een vergunning te geven. Onnodig, zegt Oosterveer.
3: Ik zou het vooral heel waardevol vinden als er een one-size-fits-all oplossing komt. Dat er gewoon wordt gezegd, in alle gemeenten in Nederland gaan we zo met het stoepladen om. En misschien dat je daar nog een onderscheid in zou willen maken tussen hele drukke stadcentra en de rest van Nederland. Maar ik denk dat het heel waardevol zou zijn als er gewoon één beleid komt en dat iedereen weet waar die aan toe is.
2: Ze gaan mij enthousiasmeren om mee te gaan in de energietransitie zoals die is. Hè, zonder panelen op het dak, van het gas af, dat ben ik inmiddels. Elektrische auto, ik heb overal aan gedaan. En nou komt het puntje bij het paaltje. En dan zegt de gemeente van, nee, maar dit mag niet, meneer Vogelen. Wat u nu doet, dat kunnen we niet toestaan.
0: Raar, hè? In sommige gemeenten mag je een matje of een platte kabel over de stoep leggen. In andere gemeenten moet je weer een speciale tegel laten aanleggen voor ruim €800. In 27 van de 51 Gelderse gemeenten mag het dus helemaal niet. Over dat verschil in welke gemeente wel en welke gemeente niet lees je nu meer op onze site gld.nl en in de mobiele app. Nu, Raccoon.

0: Groen en No Mercy op Radio Gelderland. Goedemorgen, 12 minuten over 7:30 is het.
1: Plaat delict.
0: Ja, goedemorgen. Dank iedereen voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer over een toxische relatie. Een relatie waar de zanger in gevangen zit tussen intense verleiding en destructief gewaar. Mooi, hè? Hij is hopeloos verslaafd aan een vrouw die slecht voor hem is. En hij kan haar charmes tegelijkertijd niet weerstaan. Dus de term vergif staat hier vooral symbool voor de destructieve kracht van die specifieke liefde. En die passie. Haar liefde voelt letterlijk als een gif dat hem langzaam kapot maakt. En de zanger positioneert zichzelf als het slachtoffer in de relatie. Hij weet dat zij een gevaar voor hem vormt en toch keert hij telkens naar haar terug. Er zit een sterk masochistisch element in de tekst. De pijn die de relatie met zich meebrengt versterkt juist het verlangen en de lust. Het nummer zorgt voor een grote muzikale comeback van deze zanger in de late jaren 80. Maar over welke zanger heb ik het dan? Rob, die wist het juiste antwoord. Willem Leneman, die wist het juiste antwoord. Andere Willem van den Bergen ook trouwens. Jack, die wist het. En Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen vanochtend toen je de opgave voorbij hoorde komen?
2: Nou, eigenlijk de was uitzoeken.
0: Ja. Ja. Natuurlijk. Ja, de was uitzoeken.
2: Dat gebeuren,
0: hè? Ja. Dat heeft dan het hele weekend gedraaid en gedroogd. En dat ligt dan in die mand. En dan moet het uiteindelijk weer in de kast belanden, mooi opgevouwen. Voor iedere de juiste sok en shirt.
2: Precies.
0: Ja. En ook alle sokken compleet, want dat wil nog wel eens misgaan.
2: Ja, dat wil nog wel eens misgaan, ja. Klopt.
0: Maar wat hoorde je verstopt in mijn verhaal?
2: Ik hoorde Poison van Alice Cooper.
0: Ja. Grappig, hè? Die draaien we niet vaak op Radio Gelderland. Dus ik was wel even benieuwd of die zou landen. Maar is het een plaat die je zelf ook wel eens hebt draaid?
2: Nou, nu eigenlijk niet meer zo, maar vroeger hebben we hem natuurlijk veel gehoord.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, ik ga hem met heel veel plezier speciaal voor jou draaien. En je krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd vandaag, want je bent de gouden tipgever.
2: Nou, wat leuk, dankjewel.
0: Ja, nou, ik vind het leuk dat je meedeed. Is de was opgevouwen of moet je nog, mand?
2: Nee, we moeten nog wel even door.
0: Okay. Nou, dan kun je dat lekker doen met Alice Cooper op de achtergrond.
2: Het gaat vast lukken.
0: Oké, fijne maandag.
2: Tot hetzelfde, doeg.
0: Hoi, hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, ik vind het lekker bijvoorbeeld om de was te strijken met Barbara Streisand op de radio. Maar ik zal ook eens een keer gaan proberen of het lukt met Alice Cooper. Poison, de was doen. En ook van Platenlicht voor vandaag.

0: Goedemorgen allemaal. Plaat Delict. Alice Cooper met Poison.
1: Your Poison. Van Alice Cooper. Poison.
2: Goedemorgen allemaal, Frank en de zijnen bij Radio Gelderland.
3: Goedemorgen.
2: Plaat Delict van vandaag moet eigenlijk zijn Alice Cooper met Poison.
3: Ja.
2: Nou, groetjes uit Veendaal van Henk Bos.
3: Nou, groetjes terug, Henk. Inderdaad, de zaak is rond, maar als platenpolitie blijven we scherp. Want er zijn natuurlijk nog best wel genoeg platen te verzinnen waar we misschien wel een heel jaar vol kunnen maken. Denk jij daarbij te kunnen helpen? Dus heb je een goede tip voor een platendelict? Dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
4: Zaak gesloten.
3: Zaak gesloten. De zaklamp van vandaag gaat naar de gouden tip geven naar Suzanne in Barneveld. Tijd voor het weer. En dat weer krijgen we van Floris Lefebvre van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
5: Frank, een hele goede morgen.
3: Wij zaten daar een uur geleden over te praten over dat weer. En eigenlijk was onze voorzichtige conclusie wel: dit zou zomaar eens de laatste dag kunnen zijn dat het zo warm wordt, hè, dit jaar.
5: Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Want vandaag wordt het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Begin september zijn waarden tussen de 17 en 21 graden gebruikelijk in heel Nederland. En daar zitten we vandaag 10 graden boven, want het wordt vanmiddag zomers warm. Met temperaturen tussen de 26 tot lokaal zelfs 29 graden in de Achterhoek. Daarbij trekken er momenteel nog wat wolkenvelden voorbij. Maar de zon krijgt veel ruimte om te schijnen in de loop van de dag. En vanmiddag is het dan vrij zonnig, met dus zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De wind waait vandaag uit het zuiden, is aanvankelijk nog matig van kracht. Maar in de loop van de middag neemt de wind in kracht toe naar matig tot vrij krachtig. En draait heel geleidelijk van zuid naar west.
3: Ja, en dat die wind gaat draaien, dat betekent waarschijnlijk ook dat er zo'n verandering komt aan het einde van de dag aan die warme lucht.
5: Inderdaad. Ja, want de bewolking gaat in de loop van de middag al wat toenemen vanuit het westen. Het blijft wel lang warm vanavond, met waarden ruim boven de 20 graden nog rond zonsondergang. Dus vanavond nog ideaal weer om lekker die barbecue aan te steken. Vannacht raakt het dan verder bewolkt en koelt het verder af naar zo'n 16 of 17 graden op de meeste plaatsen. Het blijft overal droog, maar de bewolking krijgt wel verder de overhand. En ook morgen zien we dat de zon het heel lastig heeft in de provincie. Op nadering van een regenzone neemt de bewolking verder toe. En vanmiddag, morgenmiddag bedoel ik natuurlijk, gaat het langere tijd regenen in de provincie. Het is echt een tijdje wat natter in regio Gelderland. Hooguit 10 of 20 millimeter valt er op de natste plaatsen. Heel erg goed nieuws natuurlijk voor de natuur. Maar de temperatuur levert tijdens de regenzone behoorlijk in. Het wordt dan slechts 16 tot 20 graden.
3: Oké, okay. En is dat een beetje de rest van de week?
5: Ja, het is wat wisselend de rest van de week. Op woensdag een aantal regenbuien. Misschien kan er bij lokaal ook onweer voorkomen. Tussendoor is er af en toe wat ruimte voor de zon. En onder invloed van een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 17 tot 19 graden. Donderdag profiteren we tijdelijk weer van een ruggetje van hoge druk. Dan is het weer wat stabieler in provincie Gelderland, met 19 of 20 graden op de thermometers. De wind zwakt geleidelijk af en de zon krijgt meer ruimte om te schijnen. Maar vrijdag en zaterdag komt het weer tot een aantal buien.
3: Okay. Floris, dankjewel. En wij gaan er dan vandaag maar gewoon het beste van nemen, hè? Van genieten.
5: Gaan we zeker doen. En inderdaad, vandaag nog zomers warm. Een droge dag met veel ruimte voor de zon. Maar de komende dagen hebben we die regenkleding echt weer nodig in de provincie.
3: Dankjewel. Als je dan vandaag dorst krijgt van die warmte, je denkt ik wil even wat drinken, komt gewoon water uit de kraan, hè? Gaan we het zo meteen over hebben. Na 8 uur is best bijzonder namelijk.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dooral Begens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
7: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
6: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
8: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
6: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dankjewel. Verkeersinformatie dan op dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, goed voor 6 minuten. Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oudijk en Duiven 8 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 8 minuten. En op de A50 Arnhem-Ossen, Valburg en Ravenstein een kwartier. Dan de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 9 minuten extra reistijd.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En zo is dat. 8:09. Goedemorgen. Nieuwe week is begonnen. Maandagochtend 7 september. Een mooi begin van de week. Want we krijgen een maandag met warm nazomerweer. Waarschijnlijk voorlopig de laatste. Vanmiddag moet je dus niet raar opkijken als je opeens 28 graden op de thermometer ziet. Vanaf morgen slaat het weer om. Dan wordt het weer een paar dagen wisselvallig weer. Met dagelijks kans op regen. En temperaturen hangen dan rond de 18 graden. Heb je een lekker weekend gehad? Ik hoop het. Er staat een nieuwe werkweek voor ons klaar. De ochtendkranten zijn bezorgd. Onze site en app brengt weer Gelders nieuws. Ik geef je een greep daaruit. De kranten openen vandaag allemaal in elk geval met diezelfde uitslag. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een historische overwinning behaald met bijna 45% van de stemmen. Nou, Trouw en NRC en Volkskrant, het AD, het Nederlands Dagblad en de Gelderlander stuk voor stuk dezelfde kop: monsterzegen. Het is namelijk de eerste keer in 96 jaar dat de extreemrechtse partij in Duitsland een verkiezing wint.
1: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Hoppatee, aan de Waalkade in Nijmegen, daar ligt een drijvend platform waar de brandweerboot aan vast ligt. Dat platform dreigde gisteren te zinken omdat de pomp was uitgevallen die het normaal droog houdt. De brandweer plaatste een vervangende pomp en de situatie is onder controle. Een dodelijk incident met Aziatische hoornaars, of geelpoothoornaars zoals ze tegenwoordig officieel heten, zorgt ook hier voor extra waarschuwingen. In België overleed vorige week een man nadat hij bij zijn stal werd aangevallen door tientallen hoornaars. Imker en hoornaarbestrijder Twan Lucas uit Zevenaar zegt dat de dieren normaal niet aanvallen, maar wel fel hun nest verdedigen. Zijn advies is dan ook: houd afstand en haal een nest nooit zelf weg. Meerdere steken kunnen dus inderdaad levensgevaarlijk zijn. De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro gebracht voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Onze eigen collega Marie Carmen die zwom mee, 3300 andere deelnemers erbij. Samen zwommen ze van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en hebben zich daarbij laten sponsoren. Meer dan ooit en iedereen had zijn eigen reden om mee te doen.
2: We zijn aan het zwemmen voor de vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
3: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen laten niet meer krijgen, zeg maar.
4: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
5: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: En in Arnhem hebben 16 sporters dit weekend iets gedaan wat even slikken is, als je het hoort. Namelijk in 24 uur samen 1 miljoen kilo deadliften. Zij deden dat dan weer voor een ander doel, de Hersenstichting, voor onderzoek naar ziektes zoals dementie, een beroerte en hersentumoren. Het was naast dus heel veel tillen, vooral ook de klok goed in de gaten houden.
6: Deze klok telt steeds tot 10 minuten en dan moet er weer een serie deadlifts gedaan worden.
7: En de rest van die 10 minuten heb je rust. Dus als ik 8 of 10 herhalingen kan doen in 30 seconden, heb ik er 9,5 minuut rust.
6: Sommige deelnemers tillen wel 80 tot 100 kilo.
8: Het gewicht valt mee, want je zit op 40% van je kunnen. Alleen ja, het gaat heel erg verzuren. Dus hoe langer je bezig bent, hoe meer die spieren gaan verkrampen en hoe zwaarder alles wordt.
6: Ze hebben samen 1 miljoen kilo opgetild. En dan nemen de emoties de vrije loop.
9: Ja, ja. Doet ook voor mijn vader, dus ja, ontlading. Heel blij, heel trots. En ontlading. Moe. Pijn.
6: Maar het is wel goed voor een mooi bedrag voor de Hersenstichting.
10: 8.217,35 euro.

0: I Knew It, I Knew You. Taylor Swift hoorde je op Radio Gelderland. En daarvoor nog Goldie en Making Up Again. Het is 9:50 geworden. Even stilstaan bij iets wat je misschien heel vaak doet zonder erbij stil te staan. Dat je de kraan opendraait en dat er water uitkomt. Heel simpel. Maar achter dat ene gebaar zit een heel verhaal. En dat is zeker het geval in het mooie Velp. Daar wordt op dit moment namelijk gebouwd aan een gloednieuwe drinkwaterfabriek. Omdat de oude na meer dan 100 jaar eigenlijk gewoon niet meer mee kan.
1: Het water wat wij hier winnen, dat heeft 800 tot 1100 jaar in de grond gezeten. Daardoor heeft eigenlijk de zandgrond een heel groot deel van het werk al gedaan. Waardoor wij niet zo heel veel meer hoeven toe te voegen. En daarmee leveren we gewoon een hartstikke goede drinkwaterkwaliteit. Misschien wel

0: van de betere van Nederland. Deze locatie die is in 1899 in bedrijf genomen. Het zag er toen wel wat anders uit dan nu, maar ja, zo langzamerhand zijn installaties einde levensduur en willen wij gewoon om toekomstbestendig te zijn, moeten wij een nieuwe locatie gaan bouwen. En dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn aan de overkant van dit gebouw.
1: En niet alleen hier, door het hele land zijn nieuwe drinkwaterzuiveringslocaties nodig. Want Vitens ziet dat het ieder jaar moeilijker wordt om aan de vraag naar drinkwater te voldoen. Als er niet tijdig wordt gebouwd, dreigt er een tekort.
2: Dat heeft te maken met meerdere factoren. Bevolkingsgroei, komen elk jaar meer mensen bij. Komen elk jaar meer bedrijven bij. En tegelijk hebben we natuurlijk klimaatverandering, wat de vraag naar drinkwater versterkt. Dat hebben we afgelopen zomer kunnen zien. Als het lang droog is, gaan mensen meer drinkwater verbruiken. En daardoor piept en kraakt het bij onze systemen.
1: Dat er hier aan de rand van de Veluwe, slechts enkele meters van Natura 2000 gebied, nu een nieuwe zuivering wordt gebouwd, is best uniek.
2: Het is niet zo dat wij morgen op een andere plek nieuw drinkwater kunnen winnen. Het duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar. Het heeft te maken met lange vergunningsprocedures. Die waarschuwing moet nu afgegeven worden, zodat we er over 10, 15 jaar geen last van hebben.
3: En het nieuwe gebouw krijgt de vorm van eigenlijk twee boerenschuren en dan met een groen dak erop. En daar staan dan weer vetplantjes op. Die groeien daar. Dat het eigenlijk dan een hypermoderne drinkwaterfabriek is binnen, zou je niet zeggen van de buitenkant. Vitens hoopt hem in 2029 in gebruik te nemen. Dit zijn de Stranglers. En Skin Deep. Op deze mooie maandagochtend, waar het dus warm gaat worden, hè? 28 graden gaan we halen. Op dit moment gewoon nog in onze provincie 15 graden. We gaan bijna verdubbelen vandaag.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: plannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
3: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: De bladeren vallen.

0: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Horster is het 14,9, in Aalten 16,2. We krijgen vandaag warm nazomerweer in Gelderland met temperaturen die oplopen tot 28 graden en een matige wind die eerst uit het zuiden waait en draait naar het zuidwesten. Er is kans op een buitje vanavond. Komende nacht daalt de temperatuur naar 14 en morgen komen we niet verder dan 18 graden. Animal Rights en werkgroep Wolf Leusden willen dat de provincie Gelderland direct ingrijpt bij het zenderonderzoek naar wolven op de Veluwe. Volgens de organisaties worden daar levende schapen als lokdieren gebruikt, zonder dat daarvoor de juiste vergunning is verleend. En daarom hebben ze een handhavingsverzoek en een klacht ingediend. En na de nodige weerstand is in Duiven de nieuwe opvanglocatie voor zo'n 180 Oekraïnse vluchtelingen officieel geopend. De tijdelijke woningen blijven er maximaal 5 jaar staan. Omwonenden klagen nog wel over geluid van een aggregaat en spelende kinderen. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik zal er even verversen voor de laatste stand van zaken. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuutjes. De A2 Den Bosch tussen Del en Zaltbommel 10 minuten. 5 minuten op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. 10 minuten op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. En dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: van Phil Collins. Misschien heb je dit weekend wel op tv gezien. Ze zijn allebei geen onbekenden ook bij Omroep Gelderland. Evert en Carrie ten Apel. Ze presenteerden samen het sportprogramma Sparren. Onder andere op TV Gelderland. Afgelopen zaterdag zag je Evert ergens heel anders opduiken. Als drag queen in Make Up Your Mind op RTL. Zijn dochter Carrie ten Apel zat niet vermoedend in de jury.
1: Wie is toch deze queen?
2: Wie bent u?
3: Is dit mijn vader?
2: Zou het?
1: Het is!
4: Dit is toch bizar, is dat heel lief?
3: Zag ik het ineens.
4: Je zag het ineens?
1: Carrie, wat
2: geest! En daarom kon hij niet oppassen!
4: Carrie, ik zie ook allemaal tranen in je ogen.
2: Oh ja, ik moet er helemaal van huilen.
5: Bob, ik heb zo tegen jou moeten jokken, Carrie.
3: Jij zag gisteren, zat hij het nog helemaal af te maken. Nou, wat moet jij met het rare programma? Dat jij daar gaat zitten.
4: Ja.
3: Loop je op hakken ook?
5: Ja, hakken, ja.
3: Oh,
5: ja, ik val bijna voorover door die hakken.
4: Maar Carrie, ik vind die tranen zo mooi.
3: Ja,
4: maar is
3: nou,
4: dat mooi?
3: Ik dacht nog in de auto, als zou hij dit echt doen? Zou hij durven? Ik denk het wel, want jij bent ook gewoon echt wel open-minded, weet je wel.
4: Ja.
3: Weet je, ik heb vandaag nog zulke mooie gesprekken gehad met mijn zoon, jouw kleinzoon, daarover. Hoe belangrijk dit programma is. Het is echt niet makkelijk nu om als jongere op te groeien. Kinderen zijn zo hard en zo oordelend over als je net even iets anders bent. Van de week zeiden ze nog maar zo'n basketbalt en voetbalt niet. Ah, je bent gay, weet je wel, je bent gay. Het is soms zo hard en het is zo belangrijk dat je mag zijn wie je wil zijn. En nou ja, dat mijn vader dit op zijn 81ste nog doet.
0: Ja, goed hè. Evert ten Apel, 81 dus, jarenlang de vertrouwde stem bij het voetbal. Bij de Elfstedentochten. En bij ons op TV Gelderland. Afgelopen zaterdag was hij Miss Viva La Diva. Oranje jurk had hij aan, hele hoge hakken, stond hij gewoon op het podium. En online wordt het fragment al veel keren gedeeld dit weekend, al tienduizenden keren. Het is ook makkelijk te snappen waarom het, ja, het is de boodschap. Hij wil ook even zien, Evert ten Apel op hak, toch? Ja. Dit is Dua Lipa en Be The One, Radio Gelderland.

Dua Lipa en Be The One op Radio Gelderland. Goedemorgen. Maandagochtend, laten we deze week even goed beginnen met een mooi woord uit de Dikke van Dijk. De Dikke van Dijk, dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En om te zorgen dat die taalparels niet vergeten blijven, niet vergeten worden en verdwijnen, ga ik er iedere dag eentje uitpakken. En vandaag is dat contramine. Mooi woord. Jan de Haan uit Barneveld tipte mij het. Het woord gebruikte zijn moeder altijd als ze over iemand netjes wat zei als die persoon erg dwars was. Het betekent letterlijk tegenmijn. Contramine, tegenmijn. Vandaag de dag gebruiken we het eigenlijk alleen nog in de vaste uitdrukking in de contramine zijn. Dat wil zeggen dat je dwars bent, tegendraads bent of puur uit principe overal tegenin gaat, gewoon om het er niet mee eens te hoeven zijn. De wortels van het woord liggen in de oude militaire vestingbouw. Ja, want vroeger groeven aanvallers dan tunnels, oftewel mijnen. Dat deden ze onder de muren van een stad om daar buskruit te plaatsen. De verdedigers van de stad probeerden die tunnels te blokkeren door er dwars tegenaan te graven. Zo'n verdedigingstunnel heette dan een contramine, contramijn. Later verhuisde de term naar de Franse beurs, waar gokkers bewust speculeerden op koersdalingen, lijnrecht tegen de rest in, want die zaten natuurlijk vooral te speculeren op stijgingen. En zo werd het in het Nederlands de term voor een heerlijk potje dwars liggen. Echt gewoon, huppakee, de dwars voorliggen. Ik probeerde een constructief gesprek te voeren, maar mijn collega was vandaag weer eens flink in de contramine. Als wij linksaf willen, dan wil jij naar rechts. Jij bent al de hele middag in de contramine. Onze peuter is in de contramine. En elk vriendelijk voorstel wordt resoluut met nee beantwoord. Natuurlijk stemde hij als enige tegen het plan. Dat deed hij puur uit contramine. Dat is het woord uit de Dikke van Dijk van vandaag. En dit is Randy Newman. En Short People.

0: That She Wants and the Four Short People van Randy Newman maakt het 8 voor 9. En Floris Lefebvre is hier, onze weerman bij Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen weer.
0: Terug van vakantie uit het zuiden van Europa. En je hebt iets lekkers voor ons meegenomen vandaag.
1: Inderdaad, ja, in Zuid-Europa is het momenteel bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Afgelopen week was het daar zelfs 40 graden in Portugal. En onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt die warme lucht vanuit het Iberische Schiereiland en Frankrijk naar ons land toegeblazen. En momenteel zien we dat al snel gebeuren, want de temperatuur loopt in een behoorlijk tempo op. Op dit moment al waarden tussen de 15 en 19 graden. En rond het middaguur is het al zomers warm in provincie Gelderland met 25 graden of nog wat meer. En uiteindelijk hebben we vanmiddag maximumtemperaturen tussen de 26 en lokaal zelfs 29 graden, Frank. Dus dat is toch behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, en waarschijnlijk de laatste warme dag, hè, van het jaar.
1: Ja, dat denk ik wel. Want de wind draait in de loop van de middag naar het westen, voert tijdelijk wat minder warme lucht naar Gelderland toe. En dat zullen we de komende periode vaker gaan merken. Vandaag overigens flink wat zonneschijn in het weerbeeld. Af en toe wel wat sluierwolken. En in de loop van de avond zien we dan onder invloed van die westelijke stroming de bewolking ook toenemen. Vanavond dan nog lang warm met temperaturen van 20 graden of meer. En vannacht hebben we minima tussen de 15 en 18 graden. En morgen worden we dan wakker met een droog weerbeeld. Er is veel bewolking aanwezig. Maar in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren volgt dan een regenzone. En achter die regenzone zit echt wat frissere lucht. Temperaturen liggen dan hooguit tussen de 17 en 19 graden slechts.
0: Zo. Okay.
1: Dus dat is wel echt een verschil inderdaad. Ja.
0: Dat is echt een verschil en dat maakt vandaag toch wel een bijzonder begin van de nieuwe week. Floris, dank je wel.
1: Ja, ook bedankt Frank. En tot over een uurtje.
0: En tot over een uurtje bij Rob, want Rob is er ook weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie hier op Radio Gelderland tot 12 uur.
2: Ja.
0: En waar wil je het met ons over hebben?
2: Over hoffelijkheid in het openbaar vervoer. Een paar dagen geldt nu dat je tas niet meer naast je mag staan in het openbaar vervoer. En dat je daarop aangesproken mag worden. Tas op schoot, alsjeblieft.
0: Ja.
2: Geef je geen gehoor aan die oproep, dan kun je nog een boete krijgen ook van €110. Maar het was allemaal bedoeld om natuurlijk meer zitruimte te krijgen in het openbaar vervoer. Dus mijn vraag is, hoe hoffelijk ben jij als je het openbaar vervoer gebruikt?
0: Sta je nog wel eens op voor iemand anders?
2: Ja, of wordt er nog wel eens opgestaan voor jou? Kan ook, hè, dat je wat ouder bent. Dat je denkt van, nou, sta eens op voor mij.
0: Ik vond het laatst lastig, toen stond ik in de tram in het Openluchtmuseum. En dat was echt ramvol en er was dus een zitje vrij. En die trambestuurder die kan dan redelijk streng zo van de mensen gaan zitten. Want er is nog plek vrij. Ik had iets van, ja, ik sta prima, laat iemand anders gaan zitten. Maar toen moest ik gaan zitten.
2: Kijk.
0: Ik denk van ja, maar laat iemand anders gaan zitten die dat prettiger vindt.
2: Ja, dat heb je iemand aangewezen.
0: Nee, iedereen keek mij aan, dus wij moesten gaan zitten. Ik vond het heel ongemakkelijk. Ik wilde eigenlijk helemaal niet gaan zitten.
2: Ja, volgens mij kunnen ze je ook niet dwingen om te gaan zitten, toch?
0: Het moet er wel bij komen dat die regels nog worden veranderd.
2: Nee, ja, hè?
0: Maar goed.
2: Hoe hoffelijk ben jij?
0: Hoe hoffelijk ben jij
2: in het
0: openbaar vervoer? Sta je nog wel eens op voor een ander? Mooie vraag. Rob@gld.nl of een appje.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Door al negens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
15: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
14: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
16: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
14: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dorald, dank je wel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 7 kilometer. 10 minuten is de vertraging, komt door een ongeluk. Weg inmiddels wel weer vrij. De A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer, ook 10 minuten vertraging daar. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen knooppunt Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer langzaam rijden stilstaan en 5 minuutjes langer onderweg daardoor.
18: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
19: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
26: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
25: NRV.
26: Waar vraag je dat?
25: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
26: Wij?
25: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
27: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: NRV.
25: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
28: Op de koffie.

Benson en Give Me The Night. Ja, neem er wel een jasje mee, want ze worden koeler, hè? De nachten die eraan komen. De vorige was ook al een beetje kouder dan normaal gesproken. 9:10, goedemorgen. Het is maandag 7 september. Een lekkere week voor de boeg. Lekker temperatuurtje. En we doen dat even rustig aan met Juice Newton.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: stukje Nederlandse geschiedenis zeggen ervoor van Armand, ben ik te min? Het is 9:50.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag is van Lisette. En die zegt, dit plaatje gaat al mee zolang ik het ken en zolang ik mijn dochter kan zien zo ongeveer. Ach, ze was een jaar of 6 toen dit plaatje uitkwam. Ik denk 12 jaar geleden of zo. En nu wordt ze 18. Ja, de tijd gaat zo ontzettend snel. Het is wat iedereen zegt, maar wat ik nu echt ook zelf voel. Mijn kleintje, 18 jaar nu. Volwassen dus, zegt ze zelf. Maar dat moet ik nog allemaal zien. Maar Kelly, ga goed hè, in het leven.

Hij schreef het voor zijn dochtertje Robbie Williams. Go gentle through your life. Doet rustig aan in je leven. En trap niet overal meteen in. Ja, wordt steeds moeilijker natuurlijk. Met heel veel sociale media die van alles willen van die kinderen. Lisette vroeg hem aan voor haar Kel, zoals zij noemt. 18 jaar. En mama is ongelooflijk trots. Heb jij een plaat bij de dag? App of mail maar even.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Oh, Jazzra, hier op Radio Gelderland, Shotgun. 9:55 geworden. We kijken eens even wat het weer doet. Zo heel kort nog. Alleen in de temperatuur straks meer erover. Nu gaan we toch al richting 20 graden. Tot de laatste mogelijk mooie zomerse dag ervaar ik bijvoorbeeld 18,7 graden. En Apeldoorn al 20,1. Ja, lekker dus. Ook even naar het nieuws. Geldersnieuws, GLD.nl. Een groot artikel op onze voorpagina op GLD.nl... over het laden van je elektrische auto. In meer dan de helft van de Gelderse gemeente mag je geen laadsnoer over de stoep hebben. En dat is toch wel vervelend. Ja, je eigen zonnestroom bijvoorbeeld gebruiken om je elektrische auto op straat op te laden. In 27 van de 51 Gelderse gemeenten mag dat niet. En waar het wel mag, heb je ook nog eens verschillende regels. We zijn de provincies rondgegaan en alle gemeentes opgebeld hoe het zit. Ja, dat scheelt nogal wat hoor. Van gewoon, ja, maakt niet uit, tot een echte tegel erin moeten leggen of een matje. Kortom, als je meer wil weten over het opladen op je eigen erf, dan gaan we naar gld.nl. Daarin natuurlijk ook meer nieuws te lezen. Bijvoorbeeld over een vrachtwagenchauffeur die erger voorkomt na een botsing op de A15. Een bakwagen en een personenauto zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de A15 richting Rotterdam, ter hoogte van Echteld. Vrachtwagenchauffeur die achter de betrokken voertuigen reed, voorkwam dat meer voertuigen bij het ongeval betrokken raakten. Dat is allemaal te lezen op gld.nl en meer natuurlijk. De hele dag ben je dan welkom om nieuws te lezen. Maar heb je tips voor nieuws uit Gelderland? Ook van harte welkom via onze app 06-22-22-1342. Dit zijn de Fine Young Cannibals. Johnny, come home.

The Soul Sister and the Way to Your Heart is 19 minuten voor 10 geworden. Sinds een paar dagen is tas op schoot, devies in de trein en in de bus. En doe je dat niet, zet je die tas naast je, omdat je die plek gewoon eigenlijk voor jezelf wil. En gewoon lekker wil kunnen uitwaaien met je benen. Dan kun je erop aangesproken worden. Want ja, in het openbaar vervoer horen zoveel mensen mogelijk te kunnen zitten. En dus aanspraak op die tas en op die plek door het personeel. Maar als je het niet doet, en je luistert dus niet naar de conducteur of naar de buschauffeur, nou, dan zou je op een gegeven moment een boete kunnen krijgen van €110. Brengt ons bij de vraag voor bij de koffie vandaag. Hoe hoffelijk ben jij in het openbaar vervoer? Sta jij nog wel eens op voor mensen? Als je het gebruikt, hè, het openbaar vervoer. Of wordt er wel voor jou opgestaan? Als je er wat ouder bij zit in het lichaam. Zijn er dan jonge mensen die zeggen, kom maar zitten hoor meneer, kom maar zitten mevrouw. Ik kan wel even gaan staan. App alvast. Of op het gld.nl. En straks kun je bellen.

0: The Four Tops and Reach Out. I'll be there. Het is 12 minuten voor 10 geworden. We gaan naar Floris Lefebvre voor het weer. Floris, goedemorgen.
1: Rob, een hele goede morgen.
0: Ja, het kan wel eens de laatste echt zomerse dag worden.
1: Dat toch? Denk ik wel, inderdaad. Want vandaag hebben we een zomerse dag met waarden ruim boven de 25 graden. Op dit moment is het al behoorlijk warm in de provincie, met 20 graden of nog wat meer. Er trekken wolkenvelden over. Op de meeste plaatsen is het momenteel wel droog. Maar dat pakketje met bewolking trekt de komende uren naar Duitsland weg. En dan volgt er een vrij zonnige middag met sterk oplopende temperaturen naar 28 of lokaal zelfs 29 graden op. Nou. En dat is toch wel behoorlijk uitzonderlijk voor de tijd van het jaar.
0: Ja, en dan hebben we dus een hele lange zomer gehad, hè?
1: We hebben een hele lange zomer gehad, maar na vandaag is het feest wel voorbij. Want de wind draait in de loop van de middag naar het westen, voert minder warme lucht naar Gelderland toe. En dat gaat vanavond en vannacht ook gepaard met meer bewolking. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, al is een enkele lichte bui vanavond en vannacht niet geheel uitgesloten.
0: Ja, en dan morgen, zie je dus een echte omslag wel.
1: Een echte omslag inderdaad. Want morgen starten we nog wel overwegend droog met veel bewolking. Maar in de loop van de dag volgt er vanuit het westen een regenzone. En op de natste plaatsen valt er morgenmiddag zo'n 10 tot 20 millimeter. En dat is toch wel lekker voor de natuur natuurlijk. Maar we hebben de regenkleding morgenmiddag echt wel weer nodig. En de temperatuur daalt behoorlijk. Vandaag dus nog zomerse temperaturen van 28 graden of meer. Maar die zomerse warmte raken we morgenmiddag kwijt. En daarvoor in de plaats krijgen we vrij frisse temperaturen. Tussen de 18 en 20 graden slechts. En daarbij neemt de westenwind ook ietsjes in kracht toe. Dus het zomerse weerbeeld gaat echt een beetje plaatsmaken voor een herfstachtig weertype, Rob. Dus voor de meeste mensen zal het toch eventjes wennen zijn.
0: Juist. Dus de regenjas uit de kast en gewoon weer aan het lijf. Ja.
1: Inderdaad, aan het lijf. En ook de rest van de week hebben we die regenkleding af en toe nodig. Op woensdag een aantal buien, misschien lokaal ook gepaard met onweer. En dan wordt het slechts 17 tot 19 graden op de thermometers. Af en toe ook een stevig windje erbij uit het westen. Donderdag is het weliswaar weer wat droger onder de vleugels van een hoge drukgebied. Maar vanaf vrijdag kunnen we weer dagelijks een aantal buien verwachten.
0: Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Tot de volgende keer.

0: Queen en de Killer Queen hier op Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
13: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
15: pearl. Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
18: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
19: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
20: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
21: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
20: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
22: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
20: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Doral, dankjewel.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
13: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
25: Appetito.
24: Appetito.
26: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor...
27: Great.
26: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Dus jij wil naar Egypte?
30: Ja, met NRV.
29: En waarom NRV?
30: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
29: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
30: Tuurlijk.
29: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
30: Jazeker.
29: Cairo en de piramide?
30: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
29: Top, ik ga mee.
30: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
31: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
32: Zeg het!
31: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
33: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
34: Op de koffie.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Rob de Nijs en een beetje meer. Op Radio Gelderland om 11 minuten over 10 op de maandag, 7 september. En dat betekent dat we in het openbaar vervoer al een paar dagen bezig zijn om te kijken of iedere zitting wel gebruikt wordt door een mens en niet door een tas. Ja, openbaar vervoer wordt steeds drukker en daarom is het op een gegeven moment gezegd van, dat kunnen we niet meer hebben dat mensen die tassen zo naast zich neerzetten. Daar moeten we iets aan doen. Een echte boete daarvoor, die is weggestreept. Maar het is wel zo dat sinds een paar dagen de conducteur of de buschauffeur je aan kunt spreken over jouw tas op jouw stoel naast je. Want het zijn zitplaatsen voor mensen. Brengt ons bij de vraag, wanneer is de laatste keer dat jij bent opgestaan voor iemand in het openbaar vervoer? Of dat er iemand van jou is opgestaan in het openbaar vervoer? Kortom, hoe hoffelijk ben jij in het openbaar vervoer en hoe hoffelijk ervaar jij het openbaar vervoer? Laat maar weten hoe het zit met jou. Je kunt bellen nu 0800-345-0345. Maar mailen kan natuurlijk ook rob@gld.nl. Of even naar de app 06-22-22-1342. Tas op schoot is het devies nu in het openbaar vervoer. Omdat er iemand naast je kan komen zitten dan. Sta jij wel eens op voor iemand? Of wordt er wel eens opgestaan voor jou in het openbaar vervoer? Laat maar weten via de telefoon, app of mail. Hoe hoffelijk ervaar jij het openbaar vervoer? Olivia Dean. Neuriet, zeer tevreden. Baby Steps.

kan er iemand zitten? Wordt heel vriendelijk gevraagd. Maar als het wat dringender wordt gevraagd en je volgt het niet op, kun je zelfs een boete krijgen, hè? 110 euro. Ja, hoe hoffelijk ben jij in het openbaar vervoer? Of hoe hoffelijk ervaar jij het openbaar vervoer? 0800-345-0345. Als je daarover wilt vertellen op de radio. Maar je kunt ook gewoon even appen en mailen. Dan vertel ik het op de radio. En ja, dan zegt Dieneke in een leuke tegelwijsheid: als je jezelf wilt leren kennen, stap dan op de eerstvolgende tram. Ja, dat is ook vaak, hè. Je kunt de anderen aankijken, maar je leert ook wel iets over jezelf. Dat je denkt van, nou nee, ik zit lekker, klaar, laat me met rust. Prachtige foto van lang, lang geleden van Bertie. Lijn 2 is het Dieren Zutphen Deventer. Met nog blauw-witte kentekens. En de chauffeur en de conducteur voor de bus. Goedemorgen, zegt Bertie. Dit ben ik, met mijn chef, begin jaren 70. Nu mag ik volgende maand 83 jaar worden. En geloof het of niet, in mijn tijd als buschauffeur was het gewoon normaal, hoor, dat een jongere ging opstaan voor een ander, meestal ouderen. Die fatsoensnormen die kregen wij mee, van huis. Fijne dag, van Bertie, uit Varsseveld. En dank voor de mooie foto. Ja, heel vaag herinner ik me die bussen nog wel. Ja, dat waren echt boemelbussen, als je dat vergelijkt met waar je nu in stapt. Ongelooflijk. Rudy zegt een lekkere goeiemorgen voor iedereen, met een lekker kopje koffie. Kijk, mooi toch. En Bianca zegt goeiemorgen. Ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch, hè, dat je je tas weghaalt als iemand op die plek wil gaan zitten. Opstaan voor een ander, dat is voor mij moeilijk. Soms staan ze voor mij niet op, ondanks dat ik met een kruk loop. Verder goede uitzending. Goedemorgen, zegt Anne. Wij staan altijd op in een bus, trein of tram voor ouderen. Andersom gebeurt dat tegenwoordig niet zoveel. Mijn man is vooral een heel hoffelijke man. En merken mensen vaak op, zeggen dat ook gewoon tegen hem. Hij helpt mij in mijn jas, hij houdt de deur van de auto voor me open. Ja, dat heeft zijn moeder hem zo vroeger geleerd. En ja, jong geleerd, oud gedaan. Ja, Hans zegt, ik ga weinig met het openbaar vervoer naar mijn werk. Want ja, dan ben ik 2 uur onderweg met mijn auto 25 minuten. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen van mij opstapten. Een oudere vrouw. Ik had mijn pols namelijk gebroken. En ik stapte net in het ziekenhuis in met heel erg wit gips. En voor die vrouw was toen 1 en 1 gewoon 2. Ja, Dian zegt, ik ben een aantal jaren met de trein van Terborg naar Arnhem gereden. Nooit problemen gehad, hoor. Iedereen deed daar gewoon echt de tas opzij. En Theo zegt, in de tijd dat ik met de bus rijdde, was het allemaal heel anders. Als je dan als slotneus niet opstond voor een oudere, dan kwam de buschauffeur gewoon even naar je toe. Ja, dat waren andere tijden inderdaad. En nu is, ja, nu is het ook vaak zo druk. Dat is niet met te vergelijken met vroeger. Als je een kaartje... Ik kan me voorstellen, vroeger moest je kaartje kopen, hè? De strippenkaart was echt een revolutie. En nu heb je het OV-chip, die douwen die tegenaan en je rijdt weer door. Ik zat laatst in de bus waar 4 mensen een kaartje moesten kopen. En dan ben je 6 minuten verder. Ja, dat was een hele vriendelijke Duitse chauffeur ook, die iedereen te woord stond. En als je dat eens bij iedere halte hebt, dan gaat het ook lang duren. Dus wat dat betreft, tempo, zegt iedereen. Henk zegt, ja, opstaan voor mij gebeurt niet vaak. En eigenlijk zie ik dat een beetje als een compliment. Ik zie er dus nog zo fris uit voor mijn 66 jaar, dat ze voor mij niet hoeven opstaan. Ja, zo zie ik het allemaal weer. Niet dat ik het nodig heb, hoor. Maar ik zou het af en toe wel leuk vinden als mensen al opstonden voor mij als ze veel jonger waren. En ja, nog niet zo moeilijk te been waren als ik. Want ik loop best moeilijk, moet zeggen. En Connie, die zegt, ja, opstaan in de bus. Het is mij aangeleerd door mijn vader en moeder dat je voor ouderen op moet staan. Maar soms heb ik daar ook best wel moeite mee. Want ik noem mezelf niet oud. Ik ben 62. Maar soms wil ik ook wel gewoon zitten in die bus. Ik betaal er ook voor, toch? Ja, dat is ook waar. Hoffelijkheid in het openbaar vervoer. Maak jij dat mee of ben jij daarvan? App of mailen?

I Knew You Were Waiting van Aretha Franklin en George Michael. Het is een paar minuutjes voor half elf geworden. We hebben vanochtend bij de koffie over hoffelijkheid in het openbaar vervoer. Want sinds een paar dagen wordt er daadwerkelijk gekeken of de stoel naast jou ook door een mens bezet wordt en niet door een tas. Staat er een tas, dan komt er iemand van het openbaar vervoer en zegt, nou, doe die tas nou op je schoot, kan er iemand zitten. Sta jij wel eens op voor mensen in het openbaar vervoer? Wordt er wel eens voor jou opgestaan? Shani zegt, we reizen heel veel met het OV. Sinds we grijs haar hebben, wordt er altijd voor ons opgestaan als er te weinig plek is. En ook met tassen, geen probleem. Hoi, wij zijn Ans en John uit Nijkerk. Op 27 hebben wij bezoek gehad van een filmploeg uit Gelderland. Hebben wij beelden daarvan gekregen? Nog niet. Wij willen graag van jullie horen. Gaan we doen, John. Gerdien die zegt, ik ga regelmatig met de trein van Doetinchem naar Arnhem. Ik heb altijd de tas op schoot. Door een knieprobleem is dat wel een moeilijke keuze voor mij. Maar als ik een hoogzwangere vrouw zie of een oude die echt moeite heeft om te staan, zal ik altijd opstaan en mijn stoel aanbieden. Ja, hey, ja, dat is toch wel mooi. En Chris die zegt, goedemorgen. Hoffelijkheid, dat is toch iets van lang vervlogen tijden. Ik denk dat veel mensen de betekenis van dat woord niet meer herkennen. En Marijke zegt van, opstaan gebeurt altijd voor mij. Misschien dat ik er heel hulpbehoevend uitzie. Zo voel ik mezelf niet, maar ik heb geen moeite. Ik wil echt compliment maken, ook aan de jeugd. Ik hoor veel mensen ook een beetje klagen. Maar bij mij geen probleem. En ik reis echt heel veel met de stadsdienst in Arnhem. Op iedere lijn wordt voor mij netjes opgestaan. Dus wat dat betreft heb ik geen verhalen van slecht opgevoede jeugd. Maar bij mij is het gewoon goed geregeld. Ja, ja. En Thomas zegt, ja, als ik mensen zie die slechter te been zijn als ik, dan sta ik meteen op. Kijk, nou, samen komen we wel uit, zou je zeggen, toch? Dus zometeen iets te winnen in het spel voor bij de koffie. Meester Nelly Furtado.

0: Alvin Stardust en Pretend. Het is 6:06.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. En tijd voor jou om misschien wel in de prijzen te vallen. We hebben 3 prijzen klaar liggen in een envelop. En die kunnen voor jou zijn als je 3 vragen.

Hij heeft ook nog eens 2 platen lekkere bedenktijd. En dus is die wel goed. Denk ik dan toch. Ja, met alle opzoekmogelijkheden tegenwoordig. En we gaan terug in de tijd. We gaan naar jaren geleden in het Parool. Toen verscheen op deze dag het allerlaatste Jip en Janneke verhaal. Ja, wie is de schrijver van Jip en Janneke? Ook alweer? Ja, ze zijn niet te moeilijk, hè, deze eerste vragen. Nee, hoeft ook niet. Wie is dat? Wie schreef Jip en Janneke? Waarover zo'n hoop te doen is die Jip en Janneke taal. En we hebben zelfs nu het journaal in makkelijke taal. We noemen het makkelijke taal, maar dat was toch eigenlijk Jip en Janneke taal? Wie schreef Jip en Janneke? Ja, ga maar naar de app, ga maar naar de mail. En geef me antwoord. 06 22 22 13 42. Als je wil appen en mailen, gaat via rob@gld.nl. Schrijver van Jip en Janneke. Wie was dat ook alweer?

0: It's a Love Thing, zingen de Whispers op Radio Gelderland om 10:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Gaan wij spelen, het spelletje voor bij de koffie. 3 vragen, 3 prijzen eraan verbonden, dus kun je goed in de prijzen vallen. Eerste vraag voor deze dag hebben we gesteld. Die bracht ons terug naar 1957, toen voor de laatste keer in het Parool een verhaal van Jip en Janneke. En wie schreef de verhalen van Jip en Janneke ook alweer? Martin, wie was dat?
2: Ja, goedemorgen. Annie M.G. Smit.
0: Ja, die was niet te moeilijk, hè? Nee.
2: Ja, hè? Mooi, hè?
0: Heb jij verhalen van Jip en Janneke gelezen?
2: Ja, af en toe wel eens een keer in de krant, inderdaad, ja.
0: Ja, en vond je ervan?
2: Ja, grappig, leuk.
0: Ja, ook
2: lekker ontspannend.
0: Voorgelezen nog aan de kinderen?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee. Nou, ze zijn er nog steeds, hè? In Jip en Janneke taal. Vind jij het over het algemeen wel te pruimen? De taal die zeg maar op je afgevuurd wordt vanuit overheden, media of ook vaak te moeilijk?
2: Nou, inderdaad. Wat je aangeeft, vaak te moeilijk, te lastig. Het moet gewoon allemaal veel simpeler.
0: Ja.
2: En dat kan ook volgens mij.
0: Nou ja, we hebben dat journaal in makkelijke taal. Dat is een enorm succes, hè? Dat is heel, ja.
2: Dat geeft het ook alweer aan, dus.
0: Nee, ja, dat bedoel ik, hè. Dus als het zo'n succes is, dan is het dus blijkbaar heel erg veel vraag naar die makkelijke taal. We gaan naar de muziekvraag. En die brengt ons naar half jaren 80. En vooral in de Europese landen in het zuiden was daar een nummer 1 die echt gewoon niet weg te branden was uit die top 5's. Het plaatje heette Tarzan Boy. Werd dat gezongen door The Sons of Brescia of door Baltimora?
2: Het plaatje van Tarzan
0: Boy.
2: Boy. Nummer 1 hit. Ja. Ja. Dat wordt gezongen door.
0: Ben zoeken, snel. Ja. Baltimora of. Ja, of die andere?
2: Nee, Baltimora.
0: Nou, helemaal goed hoor. Nou, ken je de plaat of niet?
2: Nou, eigenlijk niet,
0: nee,
2: eerlijk gezegd.
0: Ja, dan zometeen vragen, wil je hem horen of niet? Dus dan kun je hem horen. Maar eerst de derde vraag, brengt ons bij de provincie. We hebben het vanochtend ook over het openbaar vervoer en hoffelijk zijn in het openbaar vervoer. Reis jij met het openbaar vervoer?
2: Nee, in het verleden wel. Tegenwoordig niet meer.
0: En was je toen een hoffelijke reiziger?
2: Ja, absoluut.
0: Kijk.
2: Dat werd door de ouders ingegeven, sowieso.
0: Dus ja. Ja, ik kreeg een klap thuis als je niet opstond, toch? Ja.
2: Precies dat.
0: Ja, ik heb de cijfers erbij gezocht. Voor Gelderland, ritjes boven de 15 kilometer. Hoeveel van die ritjes worden gemaakt in het openbaar vervoer? Is dat 9% of 18%?
2: Dat gaat gokken natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Dat is een ding wat je eigenlijk niet weet.
0: Nou, nee.
2: Zullen we eens even gokken op... Nou, zullen we doen?
0: 9 of 18?
2: Ja.
0: Kun je ze snel niet vinden?
2: Nee, ik kan ze snel
0: niet vinden. Nee, dat dacht ik. Gokken dan.
2: Helemaal slim. Nou, we gaan gokken op 9%.
0: Nou, dan gok je nog net goed ook, zeg. Ja.
2: Wow.
0: Volle bak voor jou. 3 fantastische prijzen gaan in de envelop. Dan heb je dan in ieder geval een mooie dag. Wat ga je verder nog doen deze dag?
2: Vanmiddag vrijwilliger bij een kinderspeelpretpark. Ik ben inmiddels gepensioneerd.
0: Ah.
2: Daar heb je altijd tekort aan vrijwilligers.
0: Juist, dat sowieso. Hè, als je, en dat brengt jou ook wel iets natuurlijk. Gezelligheid.
2: Ja, natuurlijk. De kindjes hebben plezier. En
0: ja.
2: De ouders. Hartstikke leuk om te doen ook.
0: Ja. En dan nog het belangrijkste. Je gaat nu Tarzan Boy horen. Als je wil, hè, tenminste. Wim.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nee. Ja,
2: ik ken hem dadelijk ook weer.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Daarom.
2: Fijne dag.
0: Yo. Dag Martin. Ja, dit is Tarzan Boy. Echte Italiaanse disco, hè? Dat is toch... Oh.

0: Boy.
1: Met een ingehuurde zanger, Maurizio Bassi, als producer. Dat was het grote brein achter die enorme knoepert van een hit, Tarzan Boy. Hij leeft nog steeds, de zanger niet meer, maar de plaat is er ook nog wel. En die doet het goed hoor, op alle retro festivals hoef je het maar aan te zetten en hoppakee. Alles weer als vanouds. We gaan naar Alan Parsons Project. En daarmee gaan we naar 11 uur. The Eye in the Sky.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christen-Democraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
12: Ewald, dankjewel. Verkeersinformatie, 1 melding is vanaf de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
13: verbouwplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Grijp nu uw kans.
15: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
24: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
23: NRV.
24: Waar vraag je dat?
23: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
24: Wij?
23: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
25: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
25: NRV.
23: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
26: Op de koffie.

0: Donovan en Too Many Broken Hearts. Hier om 11:11 op Radio Gelderland. Let even op, hè.
1: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
2: En krijg je dat nou zomaar?
1: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
2: Wel eerlijk zijn dan, hè?
1: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.
0: Ja, vorige week hebben we de eerste bezoeker gehad. Die gaan we zo meteen maar eens even bellen. Hoe het was met de Lijf de Leeuw band. Daar was die. Viel het mee? Viel het tegen? Was het wat hij verwacht had? En als jij kaarten wil hebben, je kunt nu al zeggen, ja, ik heb wel zin in kaarten. Maar vrijdag weet je pas waar je naartoe zou kunnen.

0: myself.
1: Note to self. Nou, Bob bewijst zich weer als singer-songwriter. Met een mooi liedje over zijn eigen leven, zijn eigen vader en zijn eigen verwachtingen van het leven. Van alle verhalen die je tegenkomt. Ja, en verhalen die kun je overal tegenkomen. Die kun je bijvoorbeeld ook tegenkomen als je mee hebt gedaan hier aan de actie. Wil je naar het theater? Zeg maar ja, dan krijg je 2 kaarten. Rob Kuitenbrouw was de eerste die door ons is weggestuurd naar Muses om te kijken naar Lijf de Leeuw. Vorige week was dat. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En hoe was het?
2: Ja, geweldig. Ja, echt een bijzondere ervaring. Ja, grote band. Fantastische muzikanten. En dan speelden ze ook nog een programma van muziek van de Allman Brothers Band. Ja, ik ben wat ouder, dus die ken ik nog van vroeger.
1: Ja.
2: Dat was heel mooi.
1: Ja, wat is het voor band, als je dat moet omschrijven, voor stijl?
2: Ja, ze noemen het geloof ik Southern Rock of zoiets dergelijks.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dus, het is blues, echt grotendeels blues, echt, maar wel met een hele melodieuze inslag.
1: Ja, ja, dus Americana of zo noemen ze dat dan.
2: Americana, precies. Ja, dus, ook zo'n vage term.
1: Ja, maar gewoon een lekkere band met veel gitaar erin. En, ja.
2: Twee gitaren. En dat is het ook het leuke van de Allman Brothers. Dat zeker in de instrumentale stukken, daar doen ze 2-stemmige solo's. Dus allebei de gitaristen soleren. En dat loopt zo door elkaar heen. En dat is een ontzettend... Ja, mooi en een wonderlijk effect, zeg maar, wat je dan krijgt.
1: Ja, dus geen moeilijke voorstelling waar je in moet gaan en met jezelf aan de praat komt, maar gewoon zitten, genieten en meedoen bijna gelijk.
2: Ja, nou, ik moet één ding zeggen, maar dat heeft niks met die band te maken. Dat heeft ofwel met de zaal, ofwel met de geluidsman te maken. In het begin was het geluid, nou ja, punt 1, knetterhard. En dus voor een oud mens is dat een beetje, nou... Maar ook nog dat het een beetje, wat je vaak bij jongere muziek hoort, is dat bijvoorbeeld de bas heel laag is en heel hard. En de drums dan weer soms vrij schelden tussendoor. Dus dat vond ik in het begin moeilijk om aan te wennen. Ik denk dat de rest van het publiek het niet zo'n probleem vond, maar ik vond het zelf, ik vond dat geluid niet zo mooi. En ik denk dat er in de pauze over gepraat is, want na de pauze was het een stuk beter.
1: Oh, zo, ja, natuurlijk, je zit er dicht op. Hè. Je kunt natuurlijk als publiek zeggen, hey, stel het even een beetje zus en zo bij, dan gaat het beter. Ja.
2: Nou, ik heb er niks van gezegd, maar ik denk dat de band er zelf misschien niet van gezegd heeft.
1: Hoe oud ben je dan, Rob?
2: Ik ben 75.
1: Ja, dan gaan de oren wat anders klinken, denk ik. Maar je hebt wel een mooie beleving gehad. Wat had je ervan verwacht? Had je er wel eens gehoord van de band?
2: Ja, en ik heb ook wel muziek van ze gehoord. Ik had ze nog nooit live gezien. Maar ik hoorde van allerlei mensen om me heen. En als je Facebook kijkt, dan kom je dingen tegen. Dan hoor je van, nou, god, dat is wel een bijzondere... het was zeker wel wat ik ervan vond. En het was zelfs nog beter dan ik dacht. Wat ook erg leuk was, was zelfs op een gegeven moment gingen ze akoestisch spelen. Die Lijf de Leeuw zelf met de tweede gitarist. Ja, dat was prachtig. Begin van de tweede.

0: echt. Hè. Het was heel erg mooi.
1: Ja, lekker avond gehad dus daar.
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker. Ja.
1: Mus is ook oké.
0: Wat zeg je?
1: De zaal ook oké? De mensen die je ontvingen en zo, en het drank?
0: Ja, nee, prima. Ja, vriendelijk en netjes. Ja hoor, ja hoor. Ja, kregen een drankje in de pauze. En nee hoor. Allemaal, ja, die zaal, ik weet het niet. Het is een vlakke zaal. Dus je zit over andere mensen heen te kijken. En soms mensen die voor je met de telefoon. Ja, dus.
1: Ja, die gaan filmen. Ja. Ja.
0: Heb je betere zalen, misschien ook voor het geluid. Maar nee, goed, dat is prima.
1: Ja. Ja, nou, dit was jouw optreden op de radio en je bent aan het optreden geweest. Ben jij een concertganger? Op uittrekker?
0: Ja. Niet nou dat ik zeg van elke week of zo, maar sommige dingen, ja. Eens in een paar maanden ga ik toch echt wel naar een concert of zo, ja.
1: Wat lekker. Nou, we gaan ze nog even draaien. Blijf te leren.
0: Ja, leuk. Ja. Goed idee.
1: Harte hond.
0: En hartelijk bedankt.
1: Ja, voor graag gedaan. Jij bedankt. Ja,
0: oké.
1: Rob Kuitenbrouwer was naar Lijf de Leeuw en hier zijn ze op de radio. Dit heeft hij meegemaakt ook. Een van de nummers. Hard to Hold.

Lijf de Leeuw Band dus. En muzes gezien door Rob Kuitenbrouwer. Die was heerlijk onder de indruk. Lijf de Leeuw trouwens. De 10e, dat is deze donderdag in Zwolle. En ze komen binnenkort ook nog wel weer naar Gelderland, jawel. Apeldoorn en de Gigant op donderdag 24 september, ja. En wil je nou ook een keer op pad gestuurd worden door ons? In ruil voor een kleine recensie. Vrijdag maken wij bekend naar wat je dan kunt. Je kunt nu al zeggen, ja, ik wil wel. En dan hebben wij een hele grote ton waaruit we dan twee mensen trekken. Hier is Kelly Clarkson.

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

bloem en vooral jong blijven. Ja, Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman, wordt dit jaar ook al zelf weer 70, hè? Ja, zo snel gaat die tijd. En Bloem heeft natuurlijk die andere grote hit ook nog in de achterzak hangen. Hè? Even aan mijn moeder vragen. Als je die opzet, dan ga je ook wel meezingen. Radio Gelderland, daar luister je naar. En als we kijken op de Gelderse wegen, dan zien we dat het allemaal lekker doorrijdt. Behalve natuurlijk voor de Duitse grens, A12 Arnhem richting Oberhausen. 3 kilometer en 20 minuten is daar de vertraging. Dit is The Farm. All Together Now.

Ed Starren door de Kist, een hot chocolate. 17 minuten voor 12. Als jij op kantoor werkt, dan zal het nu waarschijnlijk wel een beetje rustiger zijn, hè, op maandag. Want de grote kantoordagen zijn, sinds we ook gewoon thuis werken, dinsdag en donderdag. En dat heet dan in de volksmond het kamelenrooster voor de bedrijven. Dus je hebt een paar bulten op dinsdag en donderdag. En voor de rest is het rustig, zit je in een dalletje. En dat is niet zo lekker eigenlijk. Nee, voor de bedrijven. Je kunt moeilijker plannen. Je hebt meer kosten op die twee dagen. Je moet je kantinepersoneel misschien op die andere dagen vrijgeven. En daarom wordt nu gezegd, de bedrijven, de werkgevers gaan op kamelenjacht. Dus die gaan jagen op die mensen die, ja, alleen maar dinsdag en donderdag op kantoor zijn. Die willen wat vaker gewoon bezetting. Wat evenwichtige bezetting. Komt eraan dus weer. Longfellow Serenade. De kantoorbaan, 5 dagen.

0: Daan, Gloria Gaynor, Queen of Disco. Maar ze kon ook van die mooie, lekkere, ja, zachtere, wat slepende nummers maken. Be Soft With Me Tonight was er daar één van. Het is bijna, nou bijna, bijna 8 minuten voor 12. Nog geen bijna 12 uur. Maar na die tijd is het tijd voor Joost in tot 3. Eens kijken wat hij allemaal aan het voorbrengen is. Want hij is nog strak bezig, zie ik wel stiekem, in een of andere hoek. Het is een druk programma. Dus wat dat betreft, genoeg te doen. Joost, goedemiddag. Wat gaat er gebeuren zo meteen?
1: Ja, daar ben ik al. Ik ga het onder meer hebben over... Nou ja, je kan zelf bepalen of je dat een leuk onderwerp vindt voor tijdens lunch. Maar we gaan het hebben over urine, plas.
0: Oh.
1: En wat je daar nog meer mee kan doen. Er is heel veel festivalplas. Dat wordt opgeslagen. Dat wordt in een soort machine gestopt.
0: Ja.
1: En daar rollen dan mooie meststoffen uit. Voor je tuin. Voor je eigen moestuin bijvoorbeeld.
0: Je maakt er ook leersoep
1: mee. En ze hebben dus bijvoorbeeld dat festivalplas van de Zwarte Cross hebben ze dan gebruikt. Onderzoekers. Om daar iets mee te doen. Hè. Want ze wilden natuurlijk wel plas hebben waar wat in zit. Veel bier bijvoorbeeld. Maar ook MDMA.
0: Is dat beter dan? Of niet?
1: Ja.
0: Pis waar het in zit is...
1: Nou ja, dan kunnen ze echt, want dat moet gescheiden worden van allerlei stoffen die je normaal... Kijk, als jij gewoon huistuin en keuken plast, zou ik maar zeggen. Als je gewoon tegen een boom plast, je bent niet naar een festival geweest. Ja, er zitten natuurlijk geen stoffen in die je... medicijnen bijvoorbeeld, thuis. Dus je moet het wel echt in om te weten of die planten en andere dingen het goed kunnen doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Als jij elke dag gewoon standaard op je moestuin plast, weet ik niet of het goed komt, Rob.
0: Ja. Of je krijgt een wonderbaarlijke plantgroei.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus don't try this at home, zou ik eigenlijk willen zeggen.
0: Ja, de wonderwereld van de urine. Dus,
1: Nou, daar gaan we het onder meer over hebben. En de klok op Rock. En een leuke life hack hebben we bedacht. Je kan er alvast over nadenken. Hoe onthoud jij dingen? Kleine taakjes en zo.
0: Ah.
1: Nou, bijvoorbeeld het innemen van medicatie. Bijvoorbeeld ramenlappen. Of nou, kom op.
0: Dat allemaal tot 3 en veel meer. Heb je iets te melden aan Joost? Joost@glb.nl. Hele lekkere middag nog. Het wordt zomers, hè?

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: De prijs.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de GLD Verkeerscheck op de A12 richting Albenhausen. Bij Zevenaar staat het vast. Een kwartier extra daar.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Kid Creole en de Coconut Show. En nu eerst Marvin Gaye en Kim Weston.
5: Tot drie.

0: Kid Creole en de Coconuts. Andy Cut, ja, man die niet drinkt, niet rookt, niet gokt en zijn vrouw trouw blijft. Klinkt een beetje als mijzelf natuurlijk. Joost is de naam. Ik zal mijn Rozes bellen, of ze er ook zo over denkt.
1: Joost Brouwer. Tot 3 op Radio Gelderland.
0: Zo heb je mijn achternaam er ook nog bij. Nou, het is niet nodig. Ik ben verdacht netjes eigenlijk te lief ook wel. En Kid Creole vroeg zich dus af, zojuist, waar vind je tegenwoordig nog zo'n man? Nou, antwoord heb ik gegeven. Wat is er aan de hand in Gelderland? Je hoort het zo meteen in top 3 na Ray Parker Jr. Die gaat over een seconde of 10 echt zijn stem laten horen.

0: Parker Jr. en Jack en Jill. 12:15 geweest inmiddels. Wat is er aan de hand in Gelderland? Een greep uit het nieuws uit de buurt krijg je nu van Rob van de redactie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het opladen van een elektrische auto bij huis met een kabel over de stoep, dat mag in de ene Gelderse gemeente niet en in de ander weer wel. In de gemeente waar het officieel niet mag, wordt het soms gedoogd. En in de gemeente waar het officieel wel mag, verschilden dan de regels ook weer. Over bijvoorbeeld het gebruik van een mat, een platte kabel of een kabelgoot. Blijkt uit een inventarisatie van podcast De Groene Nerds. Gemeenten hebben verschillende argumenten om het zogenoemde stoepladen te weigeren.

0: voor alle gemeenten. Vanaf vandaag krijgt Gelderland 2 weken lang te maken met laagvliegende militaire vliegtuigen. Internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap is vandaag begonnen. Vanaf vliegbasis Eindhoven trainen Nederlandse en buitenlandse militairen met vrachtvluchten, parachutesprongen en ook grootschalige luchtlandingsoperaties. Een van de 3 droppingszones ligt op de Ginkelse Heide. En daar wordt de oefening op 19 september ook afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden. Wordt deze week ook in de avond gevlogen, tussen 7 en 11. En Defensie meldt dat de oefeningen geluidsoverlast kunnen veroorzaken. In een achtertuin in Didam staan 8 zonnebloemen waar je echt niet omheen kunt. De hoogste steekt bijna 6 meter de lucht in. Dat is hoger dan de schuur ernaast. Vader Matthijs Melissen en zijn 3 dochters over het geheim achter die hoogte.
1: Het geheim? Nou, dat is even goede verzorging, liefde en aandacht. Goede dochters die heel veel werk verzetten en samen kunnen doen.
2: Hij is 5,95 meter hoog.
1: Volgend jaar zeker weer. Dus dan gaan we eigenlijk voor het wereldrecord. En niet minder. Dus, ja.
3: En weet je wat het wereldrecord is?
1: Ja, ruim 11 meter. Dus... Dan gaan we 11,5 meter, maar dat moet denk ik wel lukken.
4: Hele hoge zonnebloem dus. Nou, dat komt mooi uit met de plaat die ik nu ga draaien. Te veel is niet genoeg, gaat niet over zonnebloemen en hoogte, maar je kan dat wel koppelen aan die zonnebloemen die maar niet op blijven houden met groeien.

This is E, Sheila E en The Glamorous Life. Wil jij op kosten van Radio Gelderland lekker naar een theatervoorstelling? Dan moet je zeker blijven luisteren, want je hoort na Simply Red en Andrew Gold wat je daarvoor moet doen. En de Jackson 5 heb ik ook nog voor je met ABC. Geniet hier op Radio Gelderland dus met Todd 3 en Andrew nu.

0: weekend. Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

flink in te trappen, hè, op het pedaal van je elektrische auto. Het elektrostoten. Jackson 5 en ABC, waarom zeg ik dit eigenlijk? Goeiedag, Joost hier, Radio Gelderland, tot 3 in Nijmegen. Gaat op steeds meer wegen en ook andere grote steden in Gelderland. Maar in Nijmegen zijn we even op ingegaan. Gaan steeds meer wegen, gaat de snelheid omlaag van 50 naar 30 en ja, niet iets.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit in de buurt. Je mag het even laten weten via de Omroep Gelderland-app natuurlijk. Rechtsboven even het spraakwolkje. Wordt het ook omgebouwd van 50 naar 30. Drempels, paaltjes. Nou, in Nijmegen gebeurt het in ieder geval op steeds meer plekken, steeds meer wijken. Waar de snelheid dus omlaag gaat van 50 naar 30.
1: Het slaat nergens op. We kunnen soms beter maar allemaal met de fiets gaan.
2: Prima. Veilig.
3: Er wordt hier echt belachelijk hard gereden. Echt veel harder dan 50 kilometer per uur.
2: Ongelukken, mensen die te hard rijden. Geen 50, maar 70, 80, dat gebeurt ook.
4: Dat wordt gevaarlijk voor die fietsers.
5: Dit wordt maar 30 van 50, ja, wordt het naar 30.
4: Ja, maar wie rijdt er 30? Ik rijd nooit geen 30.
5: U zou zich er niet aan houden als er 30 kilometer...
4: Nee. Dat hou ik me niet aan, nee. Ik zeg gewoon eerlijk. Kijk naar zelf als een fietser. Dan kan ik nou eens goed die fiets kopen.
1: Het probleem is, de fietsers krijgen te veel vrijheden. En bij automobilisten moeten we hem continu opletten. Ze fietsen ook oplet en wij letten op, is er niks aan het handje. Maar fietsers mogen alles. Ze mogen links afslaan, rechts afslaan, zonder hand uitsteken. En wij automobilisten moeten allemaal maar halen wat die doen.
6: Nee, ik vind het top. Er lopen hier allemaal kinderen. Het is een hartstikke kleine wijk. Niemand luistert er toch naar. Iedereen rijdt toch op 80. Ik vind het wel goed dat 30 wordt.
7: Ik vind het niet heel een probleem. Het is maar 20 kilometer lager, dus...
5: Ja, veiliger.
6: Ja, precies. Het maakt het uit, mee een minuutje langer onderweg.
0: Om het maar op zijn Nimmeegs te zeggen, lekker neulen over de snelheid. Nou, even een smooth langzaam plaatje dan van Ziggy Marley en de Melody.

0: Sam Jeu op Radio Gelderland en Hanneke reageert nog even in de app op die wegen die van 50 naar 30 gaan. In Nijmegen gebeurt het veelvuldig. Op dit moment hartstikke goede zaak. Gewoon veilig, veilig en nog eens veilig. En ophouden met zeuren. Eigenlijk moet daar geen discussie over ontstaan, zegt ze ook nog. Ja. Tijd om het weerbeeld te gaan behandelen. Nou ja, het is zon overgoten. Dat gaat ook weer iets te ver, denk ik, hè? Floris Lefebvre, goeiedag.
1: Goeiedag Joost. Ja, het is prachtig weer momenteel in Gelderland. Een van de laatste warme dagen van het jaar tot dusver. Het weerbeeld is vrij zonnig. Er trekken wel wat sluierwolken over. En het is behoorlijk warm met 25 graden of nog wat meer. En we gaan zelfs richting de 28 of 29 graden op de meeste plaatsen aan het eind van de middag. En we zien heel geleidelijk dat er een front voor ons klaar ligt. Momenteel over het westelijk deel van Groot-Brittannië. En de wind draait heel geleidelijk naar een westelijke richting, zodat die wolkenvelden aan het eind van de dag ook Gelderland kunnen gaan bereiken. Maar het blijft de hele avond wel gewoon droog in de provincie.
0: Oké, dat is mooi. Echt nog zo'n zomerse dag. Ja, zon overgoten zei ik al, maar dat dus niet echt. Denk ik, zit hier wel met een korte broek. En heerlijk om nog te genieten van dit weer natuurlijk vandaag. Zolang het nog kan, hè?
1: Ja, zolang het nog kan, want het weer gaat de komende periode echt fors veranderen.
0: Oh.
1: En vanavond zien we dus dat de bewolking gaat toenemen. Vannacht raakt het op de meeste plaatsen al bewolkt. En op een enkele bui na blijft het droog. De minima liggen vannacht op een aangenaam niveau tussen de 14 en 16 graden. En morgen zien we al die weersverandering optreden als er veel bewolking is in het weerbeeld. Echt een grijze ochtend. En later op de dag gaat het dan vanuit het westen regenen. En dat is een zogenaamd koufront wat overtrekt. En achter dat front zit wat koelere lucht. Ik denk dat het tijdens regenachtige perioden zo'n 15 tot 18 graden is slechts. Dus dat is echt een stuk minder warm dan vandaag. De wind trekt iets aan, neemt toen matig tot vrij krachtig uit het westen. En die blaast ook op woensdag minder warme lucht naar Gelderland toe. Het is dan zo'n 17 graden. Ook dan moeten we geregeld rekening houden met een aantal buien. Af en toe is er wel wat zonneschijn. Met name op donderdagmiddag is dat het geval. Maar ook de dagen daarna moeten we rekening houden met een wisselvallig weertype waarin buien voorkomen. Maar ook af en toe is er wat ruimte voor de zon dus.
0: Oké, nou dan hoor ik vrienden die zitten op dit moment in. Vrienden van mij die zitten in Kroatië. En die zeggen het is daar bloedheet. Of in ieder geval afgelopen weekend was het daar nog bloedheet. Is de tendens zo dat in de rest van Europa, als je nu op vakantie gaat, dat je nog hete temperaturen tegenkomt eigenlijk dan?
1: Ja, zeker hoor. In Zuid-Europa blijft het voorlopig heel warm. Met name in Portugal en Spanje is het de komende periode gewoon nog volop zomerweer, met waarden ruim boven de 30 graden in het binnenland zelfs. Aan de kust is het iets minder heet, met zo'n 25 tot 29 graden. En daar blijft het voorlopig wel overwegend zonnig weer, al is het kustgebied van Portugal af en toe wel gevoelig voor wat bewolking van zee. Maar voor zomerweer kan je nog naar Zuid-Europa inderdaad.
0: Ja, als je dus nog even rustig op vakantie. Er zijn steeds meer mensen die dat doen, hè? Mensen die geen kinderen hebben bijvoorbeeld, maar ook mensen met kinderen die nog niet naar school hoeven bijvoorbeeld, gaan ze gewoon buiten het schoolseizoen op vakantie.
1: Dus, inderdaad, ja, ik kom zojuist terug uit Portugal. Eergisteren teruggekomen en daar was het nog heel erg warm voor de tijd van het jaar. Zomerweer alom in Portugal met temperaturen van 30 graden of meer. Heel veel ruimte voor de zon en echt zomerweer dus nog daar.

0: Ben jij naar de Zwarte Cross geweest?
1: Oh, ja.
0: En heb je je toen afgevraagd wat er met je las gebeurt? Moet je blijven luisteren.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ewout, dankjewel. Zo. He. De blaas is leeg. En buurman en buurman komen eraan. Nou ja, het is echt een soort mooi buurman en buurman project, kan ik je melden. Een plasmachine. Je hoort er alles over als je erbij blijft bij tot 3. Naar de Eurythmics en Cliff Richard ook naar de verkeersinformatie. Op de A12 staat het vast. Nog altijd richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. De Duitse grens wel te verstaan. Een kwartiertje extra daar. Nou, sterkte.
14: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
15: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
16: Bam, bam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
15: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
16: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: mondharmonica speelt nog een grote rol in de finale van deze uitzending van Top 3. Dat alleen al is reden om erbij te blijven. De Eurythmics hier op Radio Gelderland. Een plasje plegen is natuurlijk zo gedaan. En in je eigen huis gaat dat het riool in. Ja, dan wordt het doorgetrokken met eigenlijk gewoon schoon kraanwater. Daar is ook discussie over. Maar dit gaat over ja, de plas op festivals en zo. Kan daar nog wat nuttigs mee gedaan worden?
1: Met Joost Brouwer.
0: Zeker wel. Kun je dat bijvoorbeeld nog voor andere doeleinden gebruiken? Even op onderzoek uit hier. Op maandagmiddag 7 september 2026. Uitgeroepen tot GLD Plasdag of zo. Dat kun je.

0: Kimo van Dijk heeft samen met zijn buurman een machine gebouwd die urine omzet in meststof. En die heet, Kimo, goeiedag.
1: Goedemiddag. Die heet Purinator.
0: Ja, en die haalt dus ongewenste resten uit de urine, hè, waarna bruikbare voedingsstoffen voor landbouw en moestuinen overblijven.
1: Ja, het zijn eigenlijk drie stappen, zou ik zeggen. Eerste stap is dat ze maar de stikstof die erin zit, een bepaalde nutriënt die we ook als mens nodig hebben, die wordt omgezet naar een variant die goed opneembaar is voor planten en die niet makkelijk de lucht ingaat. En het tweede wat we doen is dat we de meststof eigenlijk opconcentreren. Dus je krijgt een steviger meststof, een siroopje. En het derde is inderdaad dat ook de medicijnresten worden afgebroken.
0: Ah, oké. Okay. En daar worden de planten dan heel blij van?
1: De planten worden sowieso heel erg blij van die nutriënten, die voedingsstoffen. Wij als mensen worden ook blij dat we natuurlijk niet onze eigen medicatie weer via het voedsel binnenkrijgen extra. Dus dat is erg handig.
0: Ja, dus dat eindproduct kan je zonder problemen over mijn tomaten en courgettes gooien.
1: Ja, we hebben de eerste testen daarop gedaan. En het blijkt dat we voor de grootste groepen aan drugs- en medicijnresten minimaal 50% wegvangen. Enige uitzondering is dan bijvoorbeeld MDMA. Dus dat is een van de weinige stoffen die dan, daar moeten we nog wel een oplossing voor vinden. Maar voor de rest halen we het grootste deel eruit.
0: Ja. En even voor mijn beeld, hoe ziet die machine eruit?
1: Ja, die machine, dit is natuurlijk een beetje lastig op de radio, maar de machine ziet eruit dat je een vat hebt met, laten we zeggen, bacteriën. En die krijgen heel veel lucht. En die krijgen elke keer een shotje aan urine. En die consumeren dan de urine. En dan zorgen ze dat ze met die stikstof wordt omgezet. Dat is één deel, zeg maar, de biologie van het hele verhaal. En daarna gaat de stroom in een, laten we zeggen, een soort nier, maar dan een apparaat, een techniek. Dat noemen ze elektrodialyse, een soort filtersysteem.
0: Ja, oké. En jullie hebben bijvoorbeeld voor die proeven en om die machine echt helemaal fine-tunen, hebben jullie festivalplas gebruikt, hè? Onder meer van de Zwarte Cross?
1: Ja, klopt. Dat is vorig jaar. En dit jaar zijn we ook weer even bezig met een aantal bijzondere urinestromen. Maar vorig jaar hebben we bewust festivalurine genomen. Dat was inderdaad van de Zwarte Cross, maar ook van Festival Digital. En dat was eigenlijk omdat we zeker bij Digital zeker wilden weten dat daar bijvoorbeeld drugsresten in zaten. Nou, die zaten er ook in. En daar hebben we dus mee getest van kunnen we ze er ook uithalen. Want het heeft natuurlijk geen zin als er niks in zit, dan zie je ook niks in het eindproduct. Maar als er iets in zit, even verwijdert het. Dat zegt natuurlijk wat.
0: Ja, en niet alleen drugs, ook heel veel bier gaat er doorheen op zo'n festival. Is daar nog wat van te merken?
1: Ja, dat is wel grappig. We hebben namelijk onze eigen urine uit onze eigen toiletten gebruikt. Daar hebben ze een brongescheiden sanitatiesysteem met aparte urine die ingezameld wordt. En we kregen vervolgens die festivalurine binnen. Die is zeker wel geconcentreerd, maar hij was niet zo geconcentreerd als pure urine. En toen dacht ik, hoe kan dat? En toen zei mijn buurman, ja, natuurlijk omdat er heel veel bier wordt gezopen.
0: Ja, jij werkt zelf bij de Wageningen Universiteit, hè? University and Research. En die machine, is dat nou eigenlijk een serieus wetenschappelijk project dan? Of vooral een uit de hand gelopen buurmannenproject?
1: Nou, beide. Je vat het

0: straks op ieder groot festival met die Purinator?
1: Nou, dat zou één optie kunnen zijn. Dus dat er verschillende festivals zijn die hun urine lokaal willen verwerken. En daarmee niet zomaar de zuivering in de omgeving willen overbelasten. Want het is zeg maar een piekmoment. Dus dat is één optie. Maar de andere is ook dat we gewoon sowieso gaan zorgen dat huizen, buurten, flatgebouwen, dat die uiteindelijk ook naar brongescheiden sanitatie gaan. Dus dat de urine apart wordt ingezameld. En die kan ook verwerkt worden. Dus wij hebben hier een woonproject van ongeveer 15 huishoudens. Ja, daar wordt nu onze urine zeg maar apart ingezameld en verwerkt. En dat kan natuurlijk ook de toekomst zijn voor andere nieuwe buurten of zelfs dorpen of steden.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank je wel voor je verhaal. En heel duurzaam natuurlijk allemaal. Kimo, fijne dag verder en succes met het project.
1: Ja, dank je wel.

kerstsaus. Ja, Erik Meesie, wat ik ook probeer. De voorbode voor een soloalbum dat in oktober verschijnt. In bijzonder is dat dit nummer al eind jaren 80 werd opgenomen. Samen met de Arnhemse songwriter Ray van Zalen. Maar grotendeels is het nooit uitgebracht. In ieder geval dit nummer niet, maar andere nummers die ook eerder zijn opgenomen niet. En die komen dus ook op dat album. De oude banden zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd. En dit liedje gaat dan over wat je hoorde, gaat over een relatie waarin je verstand zegt dat je moet stoppen, maar je hart daar anders.

Fool's Garden, Radio Gelderland. Je bent bij Tot 3, de grote finale. Ik had al een snipje, een tipje gegeven. Gaat over de mondharmonica. Drie platen met daarin in ieder geval de mondharmonica. Het geluid van de mondharmonica natuurlijk. Hè. Ja, heerlijk om van te genieten. De klok op rock komt er ook nog aan. Een lekkere plaat van... Nee, dat ga ik nog niet verklappen. Blijf maar lekker luisteren. En de live hack. Nou, dat gaat over hoe jij van die kleine dingen onthoudt. Heb je van die to-do-lijstjes bijvoorbeeld? Van die memo-plakkers op de koelkast? Zijn we benieuwd naar. Ik ga het uitleggen. Blijf erbij.

Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. De politie die gaat ook deze week weer verder met het onderzoek in de omgeving van Overasselt. Hè. Het onderzoek neemt meer tijd in beslag en duurt naar verwachting nog enkele dagen natuurlijk. En is ook vandaag nog niet afgerond. Dus hoe lang de politie nog precies bezig denkt te zijn, dat is nog niet bekend. Maar in ieder geval is het zo dat specialistische teams en ondersteuning van de mobiele eenheid, daar wordt gezocht naar voorwerpen door die teams en ander bewijsmateriaal. En ter ondersteuning van het onderzoek staat er ook nog een mobiel werkkantoor op locatie. Dat laat een woordvoerder nog even weten. Ja, in de nacht van maandag op dinsdag trok een groep van ongeveer 30 mensen, van wie er veel bewapend waren, in kolonnen naar de woning aan de Ewijksweg daar in Overasselt. Daar werd in een auto beveiliger Barry Leenders uit Wijchen doodgeschoten. En ook werden twee politieagenten die snel op locatie waren onder vuur genomen. Het werkelijke doelwit, Jan G., zou via de achterzijde ontkomen zijn met een jong kind op zwaar. We houden het in de gaten hier op Radio Gelderland. Natalie Cole komt eraan.

dromen over het leven. The Street of Dreams, U2. Eén droom vind ik vaak al meer dan genoeg, waar je helemaal in kan verzanden. Gelukkig zijn dat geen nachtmerries bij mij. Dat is lang geleden. Dit is de No Doubt Riedel die ik even aan je voorschotel. Maar het heeft alles te maken met de klok op rock. Al rond 2:10 gaat het gebeuren. We hebben een beetje verlengd door die riedel. Echt lekker, hè?

Gwen Stefani. Van No Doubt natuurlijk. En ook solo heeft ze veel gedaan. Just a Girl. En de betekenis van het liedje, ja, je hoort het. In Top 3. En nu iets zoetsappigs. Iets moois. Om haar te eren nog even natuurlijk. De grande Dolly Parton.

Jolene. Nou ben ik wat vroeger uitgekomen. Zullen we de Family Affair nog even doen? Is ook wel lekker om even te draaien nog, hè? Ja. Komt daarna het nieuws van 2 uur.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
2: Zo,
3: Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Voordeeluitjes.nl. De bladeren vallen en de

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Radio Gelderland. Waarom luister je naar Radio Gelderland? Nou, omdat je dan John Sebastian hoort en ook Olivia Newton. Na de verkeersinformatie op de N301 Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, een kwartier extra. En de A28 staat het ook vast richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst vanwege veiligheidsmaatregelen. Daar is de weg dicht, dus tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Omrijden via Apeldoorn, de A50 en de A1. En ook nog stemming op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens 10 minuten.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expert.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Top 3.

0: als het goed is, ben je er al even bij, hoor, bij Radio Gelderland. Jan Sebastian.
1: De klok. Op rock.
0: En anders ben je er nu al bij. Met portie gitaren voor je bek, je ogen en oren. Ik zal het wel netjes houden met het taalgebruik hier. Ja, dit is ook het uur met de live hack en de 3-voor-3, de grote finale. Drie platen met een link, in dit geval is de link de mondharmonica. Drie keer een plaat met een heel mooie mondharmonica intro bijvoorbeeld. Of waar de mondharmonica mooi als een soort bedje. Vergelijk het met een echt bed of een bed van herfstbladeren op een wandelpad bijvoorbeeld. En dan hoor je die mondharmonica en ook de rest van het liedje. Nou, dat soort liedjes. Nou, je gaat het allemaal horen, maar nu dus de klok op rock. Elke dag rond 2:10, inmiddels bijna 2:15 al een plaat met gitaren. Op de doordeweekse dagen in Top 3. En frontvrouw Gwen Stefani schreef het nummer toen ze nogal boos was. Ja, ze zat eigenlijk een beetje onder de plak, zou je kunnen zeggen. Bescherming van pa en ma als tiener en vriendjes van vroeger die haar in de gaten hielden. Waar ga jij zomaar alleen naartoe? Dat soort vragen. Nou, het is lief en onschuldig gebracht allemaal. Sarcastisch ook wel. Ik ben maar een meisje, dus blijkbaar moet je mij beschermen en vertellen wat ik wel en niet kan. Dat is nu allemaal anders, want nu weet ze wel hoe ze in het leven staat. Die Gwen met No Doubt en solo-projecten, dus dat komt helemaal goed. Alleen toen niet met Just a Girl.
1: De klok op rock.
0: Dan ze met een knipoog dan, hè. Ja. Je mag altijd een leuke rockplaat doorgeven natuurlijk voor de klok op rock. Joost@gld.nl.

Hold on, I'm coming, Sam en Dave. Ja, hold on, want zometeen komen we inderdaad terug naar Keith Urban en Michael McDonald met de live act van de dag. We Go Back heet dit nieuwe liedje van Michael.

0: Michael McDonald zit tegenwoordig overal bij. En zo hoort hij weer een hitmachine. Keith Urban in dit geval op Radio Gelderland. Het is tijd voor de live act van de dag. Altijd op de doordeweekse dag hier in Top 3 behandelen we een... het kan een huishoudelijk ding zijn, het kan een wisje datje zijn. Iets waar we je hulp bij gebruiken. En graag van je willen horen hoe jij dat doet en hoe jij dat ervaart. En nu dachten we, het is maandag, begin van de week. Misschien heel veel dingen op stapel nog om te doen. En hoe onthoud je dan die kleine dingen in het leven die je moet doen bijvoorbeeld, hè, Rob?
1: Ik heb het met boodschappen doen. Dat ik heel vaak in de winkel sta en geen boodschappentas bij me heb.
0: Oh ja.
1: Dat vergeet ik altijd om mee te nemen.

0: meenemen om de een of andere reden.
1: En dan moet je weer een tas kopen of weer dozen ergens vandaan trekken.
0: De achterbak van de auto volgooien met allemaal losse dingen. Dat is meestal de oplossing. Maar ja, hoe onthoud je inderdaad die kleine dingen die je op zo'n dag moet doen? Ja,
1: want als je wakker wordt of zo, dan verzin je iets. Of nou ja, het kunnen ook dingen zijn die je dagelijks doet. Hè? De kattenbak schoonmaken, medicatie innemen, de achterdeur op slot doen. Als je naar bed gaat bijvoorbeeld, planten water geven, de vriezer ontdooien, het afvoerputje schoonmaken. Doe je dat gewoon als je ziet, nou, het is vies? Of heb je daar een heel to-do-lijstje voor, een heel systeem? Nou, ik heb een soort kladbloksysteem digitaal op mijn telefoon. Oh ja. Dat ik gewoon allemaal puntsgewijs allemaal dingen opschrijf. Maar het gevaar daarvan is dat die lijst is dan heel lang. Dus daar is dan ook niet echt een soort chronologische volgorde meer in. Want
0: begin je ook niet meer aan eigenlijk.
1: Nee, begin ik ook niet meer. Het is nu 4 pagina's lang of zo, dat ding. Dus ja, dan moet je eigenlijk weer gaan ranken van wat wil ik nu doen. Maar goed, ik pak er wel eens wat uit. Maar ik heb niet het idee dat die slinkt, die lijst. Laat ik het zo zeggen. Hoe pak jij dat aan? De kleine dingen in het leven, alle taakjes en zo. Heb je daar een speciaal stramien voor? En hoe onthoud je dat? Ja, met memo's of zo. Laat het maar weten. 3 plaatjes de tijd. Sailor, The Tramps en Vrijheid.

0: Try-Eyed, Play It Cool, The Tram Show nog en Sailor. Daarna de oplossing van de Life Hack. Hoe onthoud jij dingen? Laat het maar weten. Agenda, memo-kaart of speciale apps. Hoe onthoud jij dingen? Zodat je bijvoorbeeld je boodschappentassen niet vergeet mee te nemen als je gaat shoppen. Dat soort dingen. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Hey, de app.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: 3 ook nog, die finale hier in Top 3. En nu de lifehack van de dag. We hebben het over dingen onthouden. Goeiedag, hoor ik in de app van Gerry onder meer. Nou, ik heb een keukenkalender. Daar kan ik per week opschrijven wat er gebeuren moet. Bijvoorbeeld maandag boodschappen bezorgd om 11 uur. Dinsdag 2:30 de fysio. Woensdag om 12 uur naar de wijkhulp. En zo door, en zo door. En allemaal van die losse karweitjes, die zet ik ook nog ertussenin in het blauw, zodat ze opvallen voor de hulp, in zwart voor mezelf. En dat werkt als een dolle. Dus nou, kleuren gebruiken in je agenda, dat werkt dan ook. Moet je wel altijd in je agenda kijken, Rob. Dat is dan ook weer een dingetje. Stephanie, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, die agenda, daar maak jij ook gebruik van om al die taakjes in te schrijven, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt. Ja, vooral op een telefoon eigenlijk. Maar dat is dan gewoon, in mijn hoofd heb ik gewoon dingen van, dat doe ik op die dag, dat doe ik op die dag en dat doe ik op die dag. En als er dan iets tussenkomt waarvan ik denk, oh shit, dat past niet in mijn planning, dan, dan willen we wel eens chaos veroorzaken. Maar okay. Ja, zoals een tandarts of even tussendoor ergens heen. Dat gaat inderdaad wel gaat op dat lijstje. En ja, er hangt gewoon een kalender in huis. Dus die wordt ook veelvuldig gebruikt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je ook. Ja, daar hoorden we ook dingen over. Hè, of jij zag dat, Rob van de redactie. Dat je ook taakjes hebt die heel weinig tijd in beslag nemen. Bijvoorbeeld 2 minuten. En die kun je dan snel doen, toch?
1: Ja, klopt.
0: En Rob zag dat toch?
2: Ja, als je dat eigenlijk iets bedenkt van, oh ja, dat moet ik ook nog doen, dan zou je het natuurlijk in je agenda kunnen gaan zetten. Maar wat ik daar veel over lees is, als het minder dan 2 minuten duurt, dat je het dan misschien beter meteen kunt doen, want dat kost minder energie dan het helemaal gaan opschrijven en dan later nog een keer op terugkomen. Ja. Dat vind ik ook wel een leuke tip.
0: En Stephanie, dingen als planten water geven en zo, dat schrijf je dat ook allemaal op? Echt die hele kleine dingen?
1: Nee, dat doe ik niet. Maar daar zit bij mij wel een zoveel mogelijk een vaste dag in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat zijn gewoon dingen dat zit in mijn hoofd.
0: Ah, ja, die heb je ook. Dus dingen zitten gewoon in je hoofd, maar dan hoef je niet op te schrijven.
1: Ik heb ook wel eens momenten dat ik wat chaotischer ben en dat ik dan dingen ga vergeten, dat ik het meer op moet schrijven, maar... Ja, dat heeft iedereen wel, denk ik.
2: Want Joost, dat is leuk. Want er zijn dingen die je standaard doet, die onthoud je wel. En dan is er ook nog een tip om, als je de dingen die je wel vaker vergeet, om die te koppelen aan zoiets wat je wel vast doet. Dus bijvoorbeeld, als je koffiezetapparaat aanzet, neem dan die vitamines of die medicijnen die je wel vaker vergeet. Dus dan heb je dus de trigger van het koffiezetapparaat en dat is dan gekoppeld aan dat ene wat je vaak vergeet.
0: Ah ja, dat is natuurlijk.
1: Ja, medicatie heb ik gelukkig een app en die geeft mij 's avonds een seintje van het is tijd.
2: Waarschuwt je zelfs.
1: Ja, dat zijn van die handige dingetjes, hè.
0: Ja, en zo zijn er meer apps volgens mij die jou ook helpen in al die kleine taken. Stephanie, dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, Jelle die zegt nog, die vond ik ook erg grappig. Hij neemt de telefoon niet op, maar misschien dat hij denkt, nou, mijn moeder zal luisteren, want ik laat het door mijn moeder onthouden, zegt hij namelijk. En geen idee hoe zij alles onthoudt.
2: Ja, dat heb je van die moeders die alles onthouden. Joost, nog eentje die ik mooi vond. De in het zicht methode. Vergeet je dus altijd die brief te posten, hè? Moet je al een week eigenlijk de deur uit. Zorg dan dat je hem niet kunt missen, dus leg hem bijvoorbeeld op je sleutels, plak hem aan de badkamerspiegel, dat je hem in ieder geval tegenkomt. Net zoals bijvoorbeeld met je boodschappentassen, leg ze gewoon voor de deur, zodat je erover struikelt als je naar buiten gaat. Dan zul je ze wel mee moeten nemen.
0: Ja, op die manier. Oké. Nou, je raakt er niet over uitgesproken. Heb je nog leuke tips? Je mag het altijd even melden in de app van Omroep Gelderland. Dankjewel voor het reageren.

0: is wat ze zei tegen haar. Ja, de Diggy Dex remix is ook wel leuk, hè? Nou, die kan ik binnenkort ook een keer draaien. Eva erover en fantastisch toch. Jannie reageert nog op het taakjes onthouden euvel. Hey boys, hey Rob en Joost. De tassen direct in de auto terugleggen of er extra inleggen. Dat gaat natuurlijk over dat je dan boodschappen gaat doen. En dan kom je erachter, boodschappentassen vergeten. Ik heb aan mijn sleutelbos een kleine hanger en dat is ook een tasje. Nou Jannie, dankjewel voor...
1: Drie voor drie.
0: Platen met een link. Vandaag drie keer een mondharmonica. Mondharmonica maandag. Ja, zo had ik hem bedacht. En het is toch een moment om te dromen van zo'n bruine kroeg, hè? Met de zon op je bakkes. Nou, dan net op het terras, vooruit. Maar in de kroeg, daar gebeurt het op dit moment. En dan bij voorkeur ook laat op de avond. Of vlak voor openingstijd, hè? Want de meeste kroegen gaan misschien rond 3 uur, 4 uur open. Nu zo'n beetje, hè? En dan wordt het bier rijkelijk gevuld. Dus ook alcoholvrij. Maar er staat dus een piano onder het stof. En één iemand die kruipt daar nu achter. En raakt de toetsen aan. Oh, niet alleen de toetsen.
1: 3 voor 3.

0: cirkel is rond, want het nummer eindigt ook met een mondharmonica. En het begon ermee, ja, natuurlijk, hè. Billy Joel, Piano Man.
1: 3 voor 3.
0: Het is mondharmonica maandag. En deze man zoekt al zijn hele leven naar dat ene hart van goud. En met een mondharmonica, een akoestische gitaar en hulp van James Taylor en Linda Ronstadt vond hij, dus Neil Young in 1972, in ieder geval goud in de hitlijsten. Niet van Heart of Gold. In de 3 voor 3 dus, over de mondharmonica.

0: Neil Young, daar moet je altijd ruim baan aan geven. Vind je ook niet, Joy?
1: Ja, zeker.
0: Mooi Heart of Gold. En zometeen ook nog Taylor Swift. I knew it, I knew you. En dan denk je misschien niet meteen aan een mondharmonica.
1: Nee, ik zag hem net staan, Joost. Ik was wel een klein beetje verbaasd.
0: Je verbaasd?
1: Ja.
0: Nou ja, ze gaat met deze plaat een klein beetje terug naar waar het ooit begon. De country. Ja, iedereen maakt maar country liedjes tegenwoordig.
1: Het is wel weer een beetje up and coming, hè?
0: Ja, Choose in Texas heb je ook nog, hè? Met die mooie
1: Ella Langley,
0: inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, ik vind het wel fijn. Ik hou wel van Amerikanen en country en zo. Maar goed, dit heeft ze in ieder geval geschreven voor Toy Story 5. Over iemand die uit je leven verdwijnt dan. Maar bij het weerzien meteen weer vertrouwd voelt. Dus ja, het kan natuurlijk iedereen zijn. Iemand die je opeens weer ziet terwijl die overleden. Nou goed, je kunt er allerlei bij bedenken. Maar jij vroeg je natuurlijk af, waar zit die mondharmonica dan?
1: Hè? Ja, zeker.
0: Ja, nou die zit er als een soort bedje zit die eronder. Dus niet
1: dus je
0: heel
1: moet
0: erg...
1: goed luisteren.
0: Je moet goed luisteren, ja.
1: Nou, dat is toevallig niet mijn sterkste kant. Nee. Als ik het thuisgrond begrijp, moet begrijpen, maar goed.
0: Oh jee, nou gaan we zo beginnen. Nou, bij jou moet je ook goed luisteren, hoor.
1: Nou, graag. Ik vind het wel prettig als er naar mij geluisterd wordt, ja.
0: Ja, maar ook voor memory en zo, toch?
1: Want... Nou, ik heb hem net aan jou als stiekem even laten horen. Ja. Ik vond wel dat ik mijn best had gedaan. Erop.
0: Ja, je hebt je best gedaan. Nou, het mag een spelletje zijn, hè. Het mag ook een beetje een breinbreker zijn. Dat. En wat heb je in de wissellijst? Kan je dat al verklappen?
1: Ja, dat kan ik wel. Dat kan ik wel verklappen. Ik moest ineens heel erg denken aan raccoon.
0: Oh.
1: Ik denk, nou, die vind ik hier soms dat we die... We draaien ze wel, maar ik denk, nou, soms mag het wel even wat meer.
0: Oh.
1: Vind ik echt een goede band. Ze zijn live ook echt geweldig.
0: Zeker.
1: Dus toen dacht ik, nou, misschien ook even wat liedjes van raccoon die je eigenlijk niet zo vaak hoort.
0: Oh, dat is wel mooi. Nou, bij jou is het dus raccoon maandag. Bij mij is het mondharmonica maandag.
1: Mondharmonica maandag.
0: Mondharmonica maandag. Met Taylor Swift dus nu, geniet ervan. En geniet ook van Joy zo na drieën.

0: Azië geweest?
1: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
1: Waar vraag je dat?
0: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
1: Wij?
0: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: NRV.
0: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Er zijn geen files te vermelden, dus dat betekent dat je lekker kan doorrijden.
13: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
16: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
17: De prijs

0: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op lalikmuseum.nl.
5: De bladeren vallen.

0: Amstel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland met Leo Sayer, Thunder in My Heart. Tot 6 uur ben ik bij je. Mijn naam is Joy. En dan gaan we samen richting het einde van je werkdag. Laten we dat traditiegetrouw doen met de gouden wissellijst. Het is tijd om hier even de gang op te lopen, want je kan er eigenlijk niet omheen als je hier 's ochtends binnenkomt. Want daar hangt hij, onze gouden blikvanger aan de muur, de gouden wissellijst. En iedere dag krijgt daar dan weer een andere artiest een muzikaal plekje aan de muur. En vandaag dacht ik, nou, ik ga ze even raccoon afstoffen. Ik heb ze even van zolder gehaald. 3 nummers, maar jij bepaalt welke we straks helemaal gaan draaien. Dit zijn je opties.
1: Nummer 1.

0: houdt geweldig op. Of ga je voor nummer 2?
1: Nummer 2.
0: Put on shoes of lightning, let 'em run. Of Shoes of Lightning, zo'n nummer waarbij Bart van der Weijden eigenlijk maar gewoon een paar woorden nodig heeft, zodat jij meteen weet, ja, dit is Raccoon. Nummer

Of denk je allemaal, nou, leuk en aardig, maar ik wil ze toch liever in het Nederlands horen? En dan in samenwerking met Bluff. Nummer 3 is Glas. Laat het maar weten via de app van Radio Gelderland. 06-2222-1342. En laat weten of jij nummer 1, 2 of 3 in de Gouden Wissellijst wil horen. Dus ga je voor Liverpool Rain, Shoes of Lightning of Glas. Ik hoor het maar al te graag. Je mag me ook gewoon even mailen hoor. joy@gld.nl. En dan hoor je het zometeen na Toto. Oh.

moet heel eerlijk zeggen, de stemmen gingen echt wel alle kanten op. Het ging voornamelijk tussen optie 1 en optie 3. Dus het ging tussen Liverpool Rain of Glas. Ja, heel eerlijk, ik ben hier stiekem wel heel blij mee, hoor. Het is namelijk optie 1 geworden, Liverpool Rain. Je hoort hem wat mij betreft te weinig. Jan stemde erop, Wouter stemde erop, Hans uit Eindhoven stemde erop, Hans Visser stemde erop. Dankjewel voor het stemmen. Dit is Raccoon.

vandaag in de Gouden Wissellijst met Liverpool Rain. Dankjewel voor het stemmen. Ik heb hem echt even heel hard aangezet hier bij mij in de studio. Morgen weer een nieuwe artiest in de Gouden Wissellijst. En zou je een keer denken van, nou, ik heb daar ook wel een verzoekje voor. Mag gewoon hoor, laat het gewoon even aan ons weten. Want als jij zoiets hebt van, nou, deze artiest hoor ik veel te weinig en die kan wel eens in het muzikale zonnetje gezet worden, wij staan open voor jouw suggestie. Je luistert naar Thuis in Gelderland met Pointer Sisters, He's So Shy.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: De bladeren vallen en...

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Een hele goede middag. Het is 3:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vandaag is het warm nazomerweer met temperaturen van 25 tot lokaal 28 graden. Vanavond is er een kleine kans op een bui, terwijl het in de nacht overwegend droog blijft met temperaturen rond de 14 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Een aantal verdachten van het extreme geweld in Overasselt was eerder al in beeld bij opsporingsdiensten voor zware criminaliteit. Een jonge Amsterdammer, betrokken bij een gewelddadige ontvoering in 2024, wordt nu ook verdacht van de moord op de beveiliger Barry Leenders. NEC mist veel spelers tegen Excelsior, waardoor de trainer Dick Schreuder flink moet puzzelen met zijn elftal. De ploeg speelt morgenavond in de Goffert en heeft te maken met een druk speelschema door Europese wedstrijden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we even naar de files. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk staat een kwartiertje file. Dan ook op de N301 Barneveld richting Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A23 staat 17 minuten file. Hetzelfde geldt ook op de N301 Almere richting Barneveld, dus de andere kant op tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk staat 20 minuten file. Dan nog even het volgende. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat heeft de brug, waar dus de A28 overheen loopt, uit voorzorg dichtgezet. Dat laat een woordvoerder weten. Daardoor is verkeer over de snelweg bij Nijkerk voorlopig niet mogelijk en loopt de file op. Wat er aan de hand is, dat is nog niet bekend. Mocht ik meer weten, dan vertel ik je dat uiteraard.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Thuis in Gelderland.

Soms denk je iemand door en door te kennen, terwijl diegene eigenlijk geen idee heeft wat er echt in je omgaat. Precies daar zingt Milo over in You Don't Know. Een nummer over elkaar net niet begrijpen, zelfs als je heel erg dicht bij elkaar staat. Je hoorde hem net op Radio Gelderland. Zometeen gaan we weer een potje Memory spelen. En al zeg ik het zelf, ik denk dat ik het vandaag echt wel een beetje moeilijk heb gemaakt. Maar goed, er zitten een paar darhards hier in de app bij Radio Gelderland. Daar daag mezelf nog steeds uit om die mensen een keer eruit te spelen. Maar misschien lukt het me vandaag, of misschien niet. Doe jij zometeen weer mee. Ik ben benieuwd. Zometeen weer een nieuw potje Memory. Na Paul Young en zometeen Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange, Something Good, op Radio Gelderland. Ja, het is er weer tijd voor. We gaan een potje memory spelen en dat doen we niet zoals je dat gewend bent, met van die kaartjes op tafel en dat je dan weer moet onthouden waar welk kaartje lag en dan de twee bij elkaar zoeken. We gaan het soortgelijk spelen. We spelen het namelijk met muzikale fragmentjes. Elke dag weer. En elke dag ben ik weer op zoek naar dezelfde artiest. Er zit twee keer dezelfde artiest in. En aan jou is het dan natuurlijk de schone taak om dan te ontfutselen welke artiest bij welk nummer hoort en naar welke artiest ik dus op zoek ben. Je kan gewoon meedoen door een appje te sturen zometeen naar 06-2222-1342. Maar dan is nog maar de vraag of je het goed hebt. Heb je het goed, dan maak je kans op het verrassingspakket van Omroep Gelderland. Dus ik zou zeggen, spits je oren, want daar gaan we.
1: 1. I just
2: wanna be your everything. 2.

dat is de memory-opgave van vandaag. Welke twee nummertjes horen bij elkaar? Dus welke twee muzikale kaartjes horen er bij elkaar in dit potje memory van vandaag? Laat het weten en maak kans op dat Omroep Gelderland verrassingspakket. Of gewoon omdat je het leuk vindt om mee te doen. Ik ben benieuwd of jij de twee goede kaartjes hebt gevonden.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen staat 10 kilometer file. Doe je 8 minuten over. Dan op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichterhorst en de aansluiting met de A28 staat 35 minuten file. En de andere kant op, de N301 Almere richting Barneveld dus. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk staat 20 minuten file. Succes daar.
15: Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
15: Gratis verzenden en retourneren.
16: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
17: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Bettingressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Hooked on a Feeling. Je luistert naar Radio Gelderland, waarin ik echt in een zenuwslopend spelletje Memory zit. Of vond je het toch niet zo spannend, Leon?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee, ik vond het niet spannend.
0: Oh, dat vind ik jammer, want ik heb wel heel erg mijn best gedaan vandaag.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, maandag is nooit de moeilijkste dag hoor, om het te raden, vind ik.
0: Nee, maar wij denken er dus op die manier helemaal niet over na dat we het op maandag makkelijk moeten doen. Ik dacht echt dat ik het heel moeilijk had gemaakt vandaag.
1: Nou, ik denk met dat mooie weer, dan maak je het helemaal niet moeilijk.
0: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, Leon, ik ben goed gemutst vandaag.
1: Ik ook.
0: Dat hoor ik, wat gezellig. Zullen we toch voor de vorm nog even luisteren naar de opgave?
1: Ja, dat is goed.
0: Gelukkig. 1. I just wanna be your everything. 3.
2: Around, 4.

0: Sta je nog steeds achter je keuze, Leon?
1: Ja, 100% hoor.
0: 100%, want wat moet het worden volgens jou? Welke horen er bij elkaar?
1: Ik dacht dat het de Bee Gees waren. Nummer 3 en nummer 5.
0: Ja hoor, dat is helemaal goed. Ja, ik dacht dus echt dat ik het heel moeilijk had gemaakt. Maar met jou zijn er gewoon echt nog veel meer die het goed hebben. Hans heeft het goed, Erik heeft het goed, Alex heeft het goed. Maar jij bent toch wel de gelukkige die ik een verrassingspakket ga opsturen.
1: Nou, dankjewel.
0: Speel je morgen weer mee?
1: Misschien wel, ja, als ik er tijd voor heb.
0: Nou, gelukkig, gelukkig. En dan probeer ik het volgende week maandag echt heel moeilijk te doen, hè?
1: Nou, dan ben ik weer, hoor, als je het moeilijk maakt volgende week.
0: Daar hou ik je aan. Hé, hey, Leon, goed. Dankjewel.
1: Oké. Okay.

0: toffer in die Odido-zaak?
1: Nou, ik zit wel bij Odido, maar ik weet van niks.
0: Oh, ja, het is alweer even geleden, begin dit jaar, toen de grote hek bij Odido.
1: Ja, nee, volgens mij ben ik de dans ontsprongen toen.
0: Oké, nou ja, de data van miljoenen Nederlanders belanden toen op straat. Politie is nog steeds op zoek naar wie erachter zat, die cyberaanval op de provider. Vanavond gebeurt daarom iets bijzonders in opsporing verzocht. Destijds kwamen die criminelen bij Odido binnen na een telefoongesprek. Iemand deed zich voor als IT-medewerker van Odido. Dat gesprek is opgenomen.
1: Oh.
0: En daar krijgen we dus de stem uit te horen. En de politie hoopt dat iemand die stem herkent. Ja, het gaat om iemand die keurig Nederlands praat, maar wel een aantal opvallende klanken en kenmerken in zijn stem heeft die hem misschien herkenbaar maken. Zeker voor zijn familie, vrienden en bekenden, zegt de politie. Nou, de politie gaat ervan uit dat de stem van de beller echt is en niet met kunstmatige intelligentie is bewerkt.
1: Maar wat ik me dan afvraag, Rob, er wordt hier gezegd, hè, er zijn dan speciale of een beetje opvallende klanken en kenmerken in zijn stem. Maar zou die beste man of vrouw dit niet hebben opgezet, omdat hij weet, ja, het wordt opgenomen, dit gesprek.
0: Gespeeld, ja, maar sommige stemmen zijn toch wel heel herkenbaar. Hè?
1: Ja,
0: en vooral als je mensen kent, dan denk je van, nou, dat lijkt wel heel erg op ome Henk, of wie dan ook.
1: Of vanavond dus in opsporing verzocht.
0: Ja, en Joy, ik weet ook dat je dierenliefhebber bent. Ik weet niet of je het verhaal van Tekkel Vladimir al hebt meegekregen.
1: Oh, ik heb de pijn gevoeld van die mensen. Ik zag het dit weekend op mijn Facebook voorbij komen.
0: Ja, een bijzonder verhaal. Het dier zat 2 dagen vast in een vossenhol in de duinen in Noord-Holland. Hondje was erin gedoken, maar kwam er dus niet meer uit. Nou bestaat zo'n vossenhol uit een gangenstelsel van wel tientallen meters. Aanvankelijk hoorde het hondje nog blaffen. Op een gegeven moment werd het stil. De bazen van het hondje hebben nog de hele nacht gepost bij dat hol. Brandweer heeft geprobeerd in die gangen te kijken met een camera, maar het lukte allemaal niet en het bleef gewoon stil. Familie is met toestemming van Staatsbosbeheer gaan graven met een schep, maar steeds stortte de gang dan weer in. Meters verder kwamen ze. Uiteindelijk was de hoop min of meer gevlogen, tot ze ineens weer geblaf hoorden. En na flink doorgraven gebeurde dit.
2: Kom, baby. Buddy, kom. Kom, Vladi. Die zijkant. Rechts, links van zijn hoofd. Rechts van zijn hoofd. Rechts zijn hoofd.
3: Ja.
2: Rechts zijn hoofd.
3: Kom maar.
2: Rechts zijn hoofd. Vladi.
3: Ik lift. Als je hem hebt, moet je terug, hè.
2: Vladi.
3: Heb je hem?
1: Oh, ik krijg echt kippenvel van.
4: Water. Ik heb water. Water.
0: Ja, het zal de meeste mensen niet onberoerd laten dit. Vladi was terug in de armen van het baasje. Nou, die Tekkel had wat opgezwollen ogen van dat vele zand, is bij de dierenarts geweest en lijkt er verder niets aan over te hebben.
1: Oh, maar wat een nachtmerrie is dat. Je zal je huisdier maar een paar dagen kwijt zijn. Oh, maar gelukkig is
0: hij
1: er weer. Rob, spreek ik je zo meteen nog?
0: Ja, hoor.
1: Gelukkig.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: De bladeren vallen en

0: special. Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl. Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
9: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vandaag is het warm met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden en flink wat zon. Vanavond is er een kleine kans op een bui en in de nacht zakt de temperatuur naar zo ongeveer 14 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Een aantal verdachten dat is opgepakt na het extreme geweld in Overasselt was al eerder in beeld bij opsporingsdiensten voor zware criminaliteit. Eén van de verdachten wordt verdacht van de moord op beveiliger Barry Leenders. 18 gemeenten, waaronder Hattem en Maasdriel, moeten zich melden bij asielminister Bart van den Brink, omdat zij volgens hem te weinig asielzoekers opvangen. Deze gemeenten staan onder extra toezicht vanwege het niet voldoen aan de opvangeisen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Het begint behoorlijk druk te worden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen staat een kwartier file. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem Noord en Zevenaar staat 12 minuten file. Dan ook nog op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen Afrit Loenen en Vaassen staat 20 minuten file. En op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A28 staat 20 minuten file.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
21: Thuis in Gelderland.

0: better.
1: Met Simons op Radio Gelderland. We can do better, hoor je. Vanaf vandaag krijgt Gelderland 2 weken lang te maken met laagvliegende militaire vliegtuigen. Dat heeft te maken met de internationale militaire oefening Falcon Leap. Luitenant-kolonel Harry van Riesen, we hebben net afgesproken dat ik je tegen je mag zeggen. Jij hebt leiding over deze oefening. Kan je mij allereerst even uitleggen wat Falcon Leap precies is?
2: Ja, nou ja, allereerst een hele goede middag aan alle luisteraars. Ja, wat is de oefening Falcon Leap? Nou, zoals je zelf al aangaf, het is een internationale oefening. En dat is een belangrijk onderdeel van de gereedstelling van de 11e Luchtmobiele Brigade. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met het Air Mobility Command van de luchtmacht.
1: Ja.
2: En daarin gezamenlijk beoefenen we een eigenlijk grootschalige airborne inzet.
1: Wat goed zeg. Want hoe belangrijk is die samenwerking nou met andere landen?
2: Ja, die is enorm belangrijk. We oefenen om meerdere redenen. Als eerste omdat airborne van een belangrijke capaciteit is binnen de NAVO als het gaat om afschrikking. En dus in deze tijd is dat helaas belangrijk. Airborne is een inzetmiddel binnen de NAVO waar we grote aantallen personeel en materieel op zeer korte termijn ingezet kunnen worden waar ook ter wereld. Maar daarnaast gebruiken we deze oefening om een bijdrage te leveren aan de interoperabiliteit tussen alle NAVO-partners.
1: Oké. Okay.
2: En dat gaat niet alleen om die airborne training. Dit gaat om tactieken, technieken en procedures in het algemeen. Maar ook niet onbelangrijk is het onderling vertrouwen tussen de NAVO-landen. Door aan elkaar te laten zien in zo'n grootschalige oefening dat we eigenlijk kundig zijn in het organiseren van zo'n complexe operatie.
1: Dat lijkt me ook wel heel waardevol.
2: Ja, dat is het, dat is het zeker. En in deze tijd, wat ik al zeg, ook erg belangrijk.
1: Ja, snap ik. En wat gaat Gelderland precies merken van deze oefening?
2: Ja, ik denk deze week nog relatief weinig. We zijn toevallig vandaag begonnen met de eerste zogenaamde familiarization flight. Met allen vliegtuigen die meedoen. Dus misschien hebben sommige luisteraars ze zojuist al horen overkomen.
1: Ja.
2: Maar deze week zijn we met name komen de internationale partners binnen. Die worden gelegerd op de kazerne in Schaarsbergen en op de kazerne in de Harskamp. Dus daar zouden lokaal misschien mensen wat van kunnen werken. Bijvoorbeeld wat meer Poolse en Franse militairen momenteel die misschien de binnenstad van Arnhem gaan verkennen. Misschien zullen de luisteraars wat merken van de laag overkomende vliegtuigen. Maar de operaties zullen met name gestart worden vanuit Eindhoven. De vliegbasis al daar. En de inzet zal deze week met name op het oefenterrein Marnewaard in het Hoge Noorden in Groningen plaatsvinden.
1: Ja.
2: Volgende week zal Gelderland wat meer van gaan merken.
1: Ja, toch wel. Want wat werken we dan?
2: Ja, dan gaan we eigenlijk onze focus wat verleggen. En dan zullen we zullen er nog meer parachutisten binnenkomen. Tot wel bijna 900.
1: Wauw.
2: En die gaan we dan vervolgens gaan die grootschalige paradroppings uitvoeren. In eerste instantie nog in België. Maar op de vrijdag en de zaterdag van volgende week, dus 18 en 19 september, zullen we dat weer op de historische dropzone Ginkelse Heide bij Ede zullen we dat gaan uitvoeren.
1: Ja, want je zei net al, je begint er al zelf over die droppingen, hè? Maar wanneer jullie dat precies doen, dat zeggen jullie niet, hè? Waarom is dat?
2: Ja, uiteindelijk zal de gemeente Ede specifiek voor de zaterdag wel de gedachte tijdbalk vrij gaan geven. Maar we zijn daar toch een klein beetje terughoudend in. Want daar spelen heel veel factoren spelen daar een rol in. Om er eentje te noemen, dat is altijd lastig in Nederland, dat zijn de weersomstandigheden.
1: Ja.
2: We proberen zo'n oefening, zeker zo grootschalig en met zoveel internationale partners, proberen we natuurlijk zo veilig als mogelijk uit te voeren. Dus we kijken continu met onze specialisten van de meteorologische dienst, kijken wij naar de weersomstandigheden om eigenlijk zo'n gunstig mogelijk moment die droppings uit te voeren.
1: Begrijpelijk. En tot slot, Harry, op 19 september wordt de oefening afgesloten. Dat wordt wel weer een bijzonder moment, toch?
2: Ja, zeker. Dan geven we eigenlijk stiekem een beetje de organisatie uit handen aan de gemeente Ede.
1: Ja.
2: Die is eigenlijk helemaal in de, zoals wij het noemen, in de lead voor die dag. En op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Ede verzorgen wij daar natuurlijk de meest in het oog springende demonstraties. Dat zijn de grote paradroppings. Dat zal starten met een zogenaamde vrije val demonstratie van onze Pathfinders, die daarin gespecialiseerd zijn.
1: Ja.
2: En dan zullen wij, wederom afhankelijk van de omstandigheden, hebben wij nu gepland om 2 grootschalige paradroppings uit te gaan voeren.
1: Nou, luitenant-kolonel Harry van Riesen, onwijs bedankt voor je tijd. En we gaan jullie een beetje in de gaten houden deze 2 weken.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Veel succes.
2: Oké, dankjewel.

0: Sting op Radio Gelderland. Donnie Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een korte broek aan vandaag?
1: Nee, we mogen geen korte broek aan. Dus ja, dat is een beetje ouderwets, hè, misschien
0: wel.
1: Maar
0: wel een beetje ouderwets. Ja. Ik zit hier gewoon lekker in mijn korte broek, hoor.
1: Ja, nee, ik ben een beetje jaloers op. Ja, ik ben inderdaad een beetje jaloers op, maar goed.
0: Ach ja, ja, het is ook wel weer voor een korte broek, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Het was eigenlijk ronduit heet op sommige plaatsen. Met een afgeronde 30er zelfs. Net geen officiële 30 graden gehaald, maar op grote schaal toch 29 graden. En het blijft vanavond toch ook nog wel lang warm. Met rond zonsondergang nog steeds temperaturen van zo'n 23 of 24 graden. Vannacht gaat dan wel de bewolking toenemen. En daardoor kan het ook niet heel erg afkoelen. Met minimale waarden van zo'n 16 of 17 graden. En dan volgt morgen dus heel ander weer. In de ochtend is het nog wel droog, maar wel bewolkt. Met maxima uiteindelijk van zo'n 18 tot 20 graden. En zeker in de middag gaat het stevig doorregenen. Ook tijdens de avondspits op dinsdag. Dus die kan wel eens best wel druk gaan verlopen, denk ik.
0: Oeh, jeetje. Ja, dat wordt dan wel weer een drama op de weg, ben ik bang.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dat is altijd wel een goede combinatie. Hè? De zon gaat natuurlijk ook weer wat eerder onder. Ja, de herfst en de winter komen er ook weer aan. Dus ja, het hoort er een beetje bij.
0: Het wordt weer tijd voor Harry Potter films en Lord of the Rings films. Als je het toch richting de herfst gaat. Ja, precies. Hey, en de rest van de week, Donnie?
1: Ja, woensdag wordt ook nog wel zo'n onstuimige dag. Tussendoor wel zonnige periode, maar ook stevige buien die overtrekken. Lokaal misschien zelfs met een klap onweer erbij. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Donderdag dan weer een droge dag, 19 graden. Vrijdag opnieuw wat buien met dan opnieuw een graad of 19. En de dagen daarna blijft die afwisseling eigenlijk ook een beetje aanhouden.
0: Vandaag nog maar even genieten van het warme weer dus.
1: Zo is het, ja.
0: Donnie, dankjewel.
1: Tot de volgende.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Het is behoorlijk druk op de weg aan het worden. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen staat 25 minuten file. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maanderbroek staat een kwartier file. Dan op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Ochten en Andel staat 10 minuten. En ook de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht-West staat 12 minuten file. Dan is het ook heel druk op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk staat 22 minuten vertraging. En het N322 Zaltbommel richting Nijmegen tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de N329 staat 20 minuten file. Succes daar.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Gelderland met Sometimes. Tegenover mij het vertrouwde gezicht van Rob. Wat speelt er zo in onze provincie?
1: Ja, mensen hebben het al meegekregen vanuit de verkeersinformatie wellicht. Maar er zijn problemen voor het verkeer op de A28.
0: Ja.
1: Rijkswaterstaat heeft die Hardenbergerbrug in beide richtingen afgesloten. De snelweg loopt daar overheen. Dat betekent dus dat de snelweg dicht is. Het is gedaan uit voorzorg na inspectie, zegt Rijkswaterstaat. Volgens een medewerker ter plaatse worden er regelmatig metingen verricht aan de brug. En zijn er nu afwijkende waarden geconstateerd. Wordt daarom verder onderzoek gedaan. En de brug, ja, die blijft zeker nog 48 uur dicht, meldt de ANWB nu.
0: Ik heb de fileservice van de ANWB hier openstaan. Je kan echt wel merken dus dat die brug dicht zit. Want het is bijvoorbeeld ook extra druk nu op de A50. Daar zie ik al 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende files. En je merkt het dus ook heel erg op de N301, want er staat ook voor maar 3 kilometer staat een half uur file.
1: Ja, mensen moeten een andere weg even zoeken.
0: Ja.
1: Een 66-jarige inwoner van Hattem is overleden na een woningbrand. De man bezweek in het ziekenhuis aan de brandwonden die hij opliep. De brand woedde gisteravond op de eerste verdieping van een woning aan de Begoniastraat. Een buurman heeft nog geprobeerd om de bewoner van het huis te redden, maar de brand in die woning was te heftig. De buurman ademde daarbij te veel rook in. Hij is ter plaatse ook behandeld door ambulancepersoneel en daarna ook naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog de oorzaak van die brand. En de politie gaat ook deze week verder met het onderzoek in de omgeving van Overasselt. Met specialistische teams en ondersteuning van de mobiele eenheid wordt daar nog gezocht naar voorwerpen en ander bewijsmateriaal. In de nacht van vorige week, maandag op dinsdag, trok een groep van ongeveer 30 bewapende personen daar naar een woning aan de Ewijkseweg. Daar werd beveiliger Berry Leenders uit Wijchen doodgeschoten. We hebben natuurlijk heel veel aandacht aan besteed.
0: Ja.
1: Volgens de AD wordt een 20-jarige Amsterdammer verdacht van die moord. De man stond in 2024 ook al voor de rechter voor een schietincident. Die man die zit dus vast.
0: Rob, dankjewel.

0: zal maar voor je gezongen worden. Yves Berendsen, verlangen dat, dat het geen liefde was. Toch pijnlijk erop.
1: Ja, je hebt van die zaken.
0: Oh. Nou ja, je hoorde hem net op Radio Gelderland. En wie je ook hoort, daar het vertrouwde gezicht van Rob.
1: Ja. Joy, hoe lang doe jij erover om op je werk te komen?
0: Dat hangt er vanaf hoe ik ga. Met de auto 50 minuten. Ik kom uit Twente, dus ik moet een klein stukje rijden hier naar Arnhem. En vandaag ben ik met de trein. En dan doe ik er 1 uur en 20 minuten over.
1: Oh ja, oei. Wat vind je er zelf van? Vind je het veel?
0: Nou, zoals vandaag vind ik het enigszins vervelend. Kijk, ik heb het leukste werk van de wereld. Maar ik ben om 6 uur dan klaar. Dan moet ik om 6:15 met de bus. Kom ik vervolgens pas om 7:30 in Goor aan.
1: Ja.
0: En dan moet ik nog avondeten en zo. En dan moet de avond nog eigenlijk voor mij beginnen. En dan zit de avond er ook al wel voor mijn gevoel een beetje op. Dus dan vind ik het wel veel, ja.
1: Nee, is ook wel flinke reistijd. Er is onderzoek naar gedaan. Nederlanders die zijn dagelijks gemiddeld bijna een uur onderweg van en naar hun werk. 56,4 minuten. Uit het onderzoek onder 16.500 werknemers in 16 Europese landen. 1000 Nederlanders is ook naar gevraagd. Nederland zit daarmee ook boven het Europees gemiddelde van 52,6 minuten. Het kan wel erger als je in België woont. Dan doe je er 63,9 minuten per dag over. Het is het land waar ze het langst onderweg zijn. In Duitsland zitten ze er flink onder, 47,3.

0: ander nieuws vandaag. De vliegende auto is weer een flinke stap dichterbij.
1: Dat is ook een ding, hè?
0: Ja, ze zijn er al lang mee bezig. Een Nederlands bedrijf mag nu van de Europese Luchtvaartautoriteit, de EASA, beginnen met de productie ervan. En als alles volgens plan verloopt, moet die auto in 2028, dus binnenkort al, zijn goedgekeurd om te vliegen. Dan rijd je wel, als je op de weg rijdt, in een driewieler. Er zit een inklapbare rotor op en een propeller. Nou, op de weg rij je als een gewone auto. Wil je de lucht in, dan vouw je de rotor uit. Dan verandert dat voertuig in een soort kleine helikopter. Het is wel een probleem aan, want hij kan niet recht omhoog opstijgen. Je hebt een start- en landingsbaan nodig. En om ermee te vliegen heb je naast de rijbewijs ook nog een vliegbrevet nodig.
1: Maar dan schiet je er toch alsnog niks mee op?
0: Nee, dat lijkt mij dus ook. Of je moet een start- en landingsbaan naast je huis hebben.
1: Nou, toevallig heb ik dat niet.
0: Niet?
1: Maar misschien jij?
0: Nee, ook niet.
1: Nee.
0: Veel snelheid maken op de snelweg, weet het ook niet. Er is nog een probleempje aan. Het ding is dus niet goedkoop, zoals ik al zei. De prijs die begint bij ongeveer 299.000 euro.
1: Nee, dat heb ik zo niet liggen.
0: Maar ik weet wel, er zijn er al 250 van verkocht.
1: Niet?
0: Ja.
1: Zijn er echt al mensen die zo'n ding hebben gepre-orderd?
0: Nou, ik las onder meer de brandweer.
1: Ja, oké, makes sense misschien. Maar
0: dat weet ik ook niet.
1: Waar ik dan wel meteen aan zit te denken, stel, hè, over 100 jaar, dat maken wij niet meer mee. Zijn die vliegende auto's echt een ding? Krijg je dan ook file in de lucht?
0: Je moet volgens mij met zo'n ding moet je wel vooruit blijven.
1: Ja, nou, is er iets om over na te denken de komende tijd? De stoplichten in de lucht. Oh, dat is wel iets wat ik graag zou willen zien. Maar ik ben bang dat we het niet meer meemaken, Rob.
0: Ik denk het ook niet.
1: Dankjewel. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Tot 6 uur ben ik bij je. En dit is Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl. Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Een hele goede middag. Het is 17:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanavond blijft het lang warm met toenemende bewolking, maar het blijft droog. Vannacht dalen de temperaturen naar ongeveer 16 graden met een zwakke tot matige westenwind. Morgen begint droog, maar later op de dag komt er regen vanuit het westen. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Verdachten van het extreme geweld in Overasselt waren al eerder in beeld bij opsporingsdiensten voor zware criminaliteit. Een van hen was betrokken bij een gewelddadige ontvoering in Amsterdam in 2024. En een andere verdachte wordt verdacht van de moord op beveiliger Barry Leenders. Je hoort het misschien net al, militaire transportvliegtuigen vliegen deze weken laag over Gelderland tijdens de internationale oefening Falcon Leap. De oefening, die van 7 tot en met 18 september plaatsvindt, omvat vrachtvluchten en parachutesprongen ter voorbereiding op militaire en humanitaire opdrachten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog even naar de files in Gelderland. Je krijgt er vier langste van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen staat een kwartier file. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Excuus, staat 21 minuten file. De N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk staat 24 minuten vertraging. En de N322 Zaltbommel richting Nijmegen tussen Beneden-Leeuwen en de aansluiting met de N329... staat 40 minuten vertraging. Veel succes.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Thuis in Gelderland.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Thijs in Gelderland met Sweet About Me. Komend weekend wordt in Tiel weer Appelpop gehouden. Een tweedaags muziekfestival met tal van bekende Nederlanders en artiesten. Ik noem Suzanne en Freek, de jeugd van tegenwoordig, Bluff, Pommeline Thijs, Bente en Fleming. Het festival was meer dan 30 jaar gratis, maar dit jaar moet voor het eerst een kaartje gekocht worden. Nou, je snapt, we zijn en blijven Nederlanders. Dus Kees van Keulen van de organisatie, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Je snapt dat mijn eerste vraag is, ja, waarom moeten we nou ineens betalen?
1: Ja, het heeft te maken met kostenontwikkeling. Ja. Na COVID is alles verschrikkelijk duur geworden. Dat zien we zelf ook in de supermarkt natuurlijk. Maar voor de evenementenwereld geldt dat natuurlijk ook. En we wilden gewoon wat meer financieel risico afdekken. Vandaar dat we een lichte entree hebben gevraagd.
0: Nou, dat zeg jij inderdaad heel goed. Ik zat net al even op de website te kijken voor de tickets. Een kaartje kost €15, hè?
1: Ja, de vrijdag is 15, de zaterdag is 20. En voor een heel weekend mag je voor €30 bij ons langs komen. Dus koop nog steeds kaartjes, mensen. Want dat is hartstikke leuk om naar Appelpop toe te komen.
0: Nou, maar je hebt ook echt geweldige namen staan, hè? Ik riep het al, Bluff, Jeugd van Tegenwoordig. Het zijn echt wel grote namen. En, ja. En gewoon, wat zei je nou? 20, €25 voor een weekend? Of 30, wat zei je?
1: €30 voor het hele weekend, ja.
0: Nou, dat vind ik echt geen geld. Want als ik bijvoorbeeld nadenk, als je bijvoorbeeld naar Bluff zelf zou willen, ergens in een concertzaal, betaal je denk ik ook al wat €30 of €40.
1: Nou, ik denk misschien nog wel meer. Dat ligt een beetje aan mijn verzaal natuurlijk. Nou ja, goed, we vonden net wat ik zeg, het gaat over financieel risico, dus vanuit je omzet. En we hebben geweldige sponsors, waar we minstens 8 ton aan sponsors binnen. Maar goed, die kunnen natuurlijk niet alles blijven betalen. En het publiek heeft daar ook natuurlijk een rol in. We werken met 3 pijlers, hè, vrijwilligers volledig. Ja. Sponsors en dan het publiek. En het publiek die maakt uiteindelijk gewoon het festival af, ook financieel natuurlijk.
0: Ben je nu niet bang dat er minder mensen gaan komen nu het betaald wordt?
1: Die kans is natuurlijk aanwezig, omdat je toch een bepaalde buffer wat dat betreft neerlegt.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, de mensen die echt willen komen, die kunnen ook gewoon terecht. We hebben nog steeds dezelfde capaciteit, we hebben nog steeds een goede formule. Met de top van Nederland en een kwaliteit uit het clubcircuit. Dus wat dat betreft denk ik dat er voor iedereen ook echt ieder wat wil te krijgen is.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, precies. Dus daar hebben we ook gewoon alle vertrouwen in. Een kaart verkopen we ook gewoon nog steeds gestaakt door. Maar iedereen kan nog kaartjes kopen, dus dat moeten we wel vooral doen.
0: Ja, nou kijk, dat is een hele mooie oproep die je daar doet. Je hebt groot gelijk. Hey, is er eigenlijk nog het een en ander veranderd voor het festival nu je er dan betaald heen moet? Of is het gewoon het vertrouwde recept?
1: In principe het vertrouwde concept. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. We hebben natuurlijk gewoon 3 podia gewoon continu draaien. We hebben nog een Desperado stage, wat hartstikke leuk is. En ook weer de Silent Disco. Dus ik denk dat mensen daar gewoon ook even plezier aan kunnen beleven. En de proeftuin hebben we vorig jaar gedaan. Dat hebben we nu wat groter opgezet. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. En dat is een 18-plus area waar je ook een glas speciaal bier kunt krijgen. En een oestertje en een dingetje en een dekje.
0: Wat leuk,
1: dus
0: zeg.
1: Gewoon even een chique hoekje wat dat betreft gecreëerd. En voor de rest is het festival gewoon prima ingedeeld. We hebben natuurlijk grote tenten staan. We hebben shelter staan. Dus een buitje kunnen we ook wat dat betreft gewoon prima aan. En voor een beetje schaduw hebben we ook gezorgd. Dus wat dat betreft komt dat ook goed.
0: Volgens mij heb je er zin in, Kees.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, en het gaat hier hartstikke goed met de bouw. De sfeer onderling is fantastisch. Het is natuurlijk geweldig om de bouw in breed met 70-80 mensen vrijwillig te werken. Met hele fijne leveranciers op goede samenwerking. En uiteindelijk staan er zometeen meer dan 750 vrijwilligers op de lijst voor het weekend. En daar gaan we alle bars en de sfeerbeheer en noem alles maar op. Technische diensten kan ze niet verzinnen. Dat doen we allemaal vrijwillig. En daar gaan we iets heel moois van maken. En dat doen we gelukkig al 32 keer, dus de 33e zelf moet
0: goed
1: komen.
0: Dat moet ook helemaal goed komen. Kees, ik wens je onwijs veel plezier. En zullen we alvast even een kleine vooruitblik doen?
1: Wat ga je draaien dan?
0: Nou, ik dacht Bluff.
1: Nou, ik vind het fantastisch. Die gaan we ook op de zaterdag weer zien.
0: Dan zet ik hem hier extra hard. Kees, veel plezier dit weekend.
1: Ja, jij ook. En iedereen.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

Zo'n liedje die eigenlijk nooit meer uit je hoofd gaat. Culture Club, Karma Chameleon, hoorde je op Radio Gelderland. Aan het einde van het programma Thuis in Gelderland sluiten we traditioneel af met de alle 1300 goed monumentenlijst. Wij hebben hier elk jaar een lijst door jou samengesteld met de volgens jou 1300 beste nummers ooit gemaakt. En dat doen we dan aan het einde van Thuis in Gelderland. Even een kleine terugblik op één liedje. En daardoor ga ik naar 1262. Ja, sommige nummers herken je eigenlijk al wel aan één akkoord. En bij deze zijn zelfs een paar seconden eigenlijk al genoeg. Is vooral te danken aan gitarist John, die bijna het hele nummer lang die razendsnelle gitaarriddel blijft spelen. Het klinkt natuurlijk heel soepel en ontspannen, maar probeer dat thuis maar eens na te doen. Ik heb het over Snow van de Red Hot Chili Peppers. Verscheen in 2006 op Stadium Arcadium, dat enorme dubbelalbum van de band. En misschien ook wel hun beste en populairste album. En achter dat vrolijke, lichte geluid zit eigenlijk een nummer over opnieuw beginnen. De zanger die zingt over het achter je laten van oude gewoontes en proberen met een schone lei verder te gaan. Maar goed, je hoeft er natuurlijk ook helemaal niet diep over na te denken. Je mag hem ook gewoon lekker hard zetten en vooral wachten op die hey-oh. Want die kennen we allemaal. Red Hot Chili Peppers hoor je nu

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allen.

0: Pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Pam, pam, padapa. Papa, padapa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaadjes.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: Voordeelhaadjes.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
1: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
0: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Helemaal Nationaal, op Radio Gelderland.

0: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
8: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
7: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp en daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt en de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
0: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Sachsen-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreemrechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90. Deze heel lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug. En nu ook met een nieuw, oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Sachsen-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja niet leicht, wenn man die AfD regiert, dat die alle rausschmeißen. Zo is het ja niet gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Het gaat om niet meer en om niet weniger als om de toekomst unseres landes en de chancen unserer kinder en enkelkinder.
2: Zou uit premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden ervan afkomen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat van morgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtsspanne en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht Kenmerken Gen Z en Millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik, vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: We maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidler en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En ik zei het al, we hebben live muziek vanavond in de studio 3 van de 5 leden van de roemruchte band Daryl Ann, Jelle en Koen Paulusma en Anne Soldaat. Ik spreek ze straks nader over het 30-jarig jubileum van hun plaat Daryl Ann Weeps. Maar welkom jongens. Ja, van dat album komt ook het eerste nummer dat jullie spelen.

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzegen van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmerding. Goedenavond, Ardy.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
2: Nou, on the record, dus voor de camera, is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vraagt naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen na verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
2: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
2: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
2: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Ja.
2: Of het kan ook gewoon harder, zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
2: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Yeah.
2: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
2: En vergeten we felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
2: trouwens.
0: Nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem rechts een rol speelt.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
2: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Dus een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis.
0: Mm.
2: Dat was in het begin nog wel anders, want toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
0: Oh ja.
2: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten, want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipte.
0: Ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. En waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
2: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. Neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk.
0: Mm.
2: Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat middenpartijen er niet helemaal gerust op zijn.
0: Nee, en wat is dan eigenlijk in zo'n verkiezingsjaar in al die landen die je opnoemt, wat is dan eigenlijk in deze context de grootste zorg in Brussel?
2: Nou, dat het in the end de EU zwakker maakt. Hè? En dat het niet meer gaat lukken om als EU straks met een krachtig antwoord te komen op al die grote uitdagingen, zorgen, hoe je het ook wil noemen, die er nu zijn. De dreiging uit Rusland, de retoriek uit Amerika, de problemen bij de NAVO, het economische geweld uit China. Hè? Om zomaar eventjes een paar voorbeelden te noemen. Kijk, met die huidige partijen is het tot nu toe uiteindelijk altijd nog gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland. Ja. En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen. Ja. Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval de vrees.
0: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
2: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt. Mm-hmm. Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk er echt aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus ja, varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
0: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt in Sachsen-Anhalt. Dus,
2: dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
2: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europese parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts er met de buit vandoor.
0: Yeah.
2: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst nou dit jaar, of in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen. Mm-hmm. En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het

0: Goedenavond.
1: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst er bij u?
0: Nou, nee, zeker geen I told you so. Want dit is niets om blij van te worden.
1: Nee,
0: ik denk niet dat het echt een shock is. Mm-hmm. Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44%. Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is, met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme. Mm-hmm. Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, laten we zeggen, die antifascistische consensus?
1: In Duitsland met name, ja.
0: Maar ook Europa.
1: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u zo triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
0: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk. Want ik schrijf primair in kranten. Maar ja, ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden en heel veel journalisten.
1: Ja.
0: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint. Mm-hmm. En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
1: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken de oorzaken zijn lokaal. Dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardi net over had in Frankrijk en Italië. Maar dat denkt u niet?
0: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten, het is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt, ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde. Mm-hmm. Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
1: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien, een toffe jongen en in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
0: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025. Mm-hmm. Waarin Sigmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Sigmund ook bij de remigratie bijeenkomst, waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet, is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond, als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
1: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is, en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
0: Ja, maar daarbij.

0: wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
1: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
0: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald.
1: Ja,
0: als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken. Met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem uiterst rechts.
1: Ja.
0: Maar daarbuiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven, waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. En dan nog een heel mediaklimaat hebben, wat niet alleen de gevestigde media is, maar ook allerlei nieuwe media en sociale media. Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
1: Ja. Als dan die traditionele partijen, noem ik ze maar even. De afgelopen jaren die fout hebben gemaakt van het frame van extreem rechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
0: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen is de vraag nu niet meer zoveel over van welke gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op,
1: ja,
0: dat gevestigde partij, of liberaal-democratische partij, samen gaan werken. Maar niet samen gaan werken om puur uiterst rechts buiten de macht te houden. Want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken, waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, als mede ook bij duidelijk aan te geven, dit zijn de grenzen van het systeem, dit zijn de grenzen van onze waarden. Daar gaan wij verder niet aan morren.
1: Nee, en zou de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
0: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan. Maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen, dan na een paar maanden er wel mee gaan samenwerken.
1: Ja.
0: Of wel mee hun frame overnemen. De nadruk over op de rol van uiterst rechts maakt uiterst rechts ook meer belangrijk. En over het algemeen winnen ze dan ook meer in verkiezingen.
1: Ja, want waar trekken we de grens eigenlijk? Als het gaat bijvoorbeeld over dat samenwerken. Hè? Wanneer zeggen we extreem rechts, daar is de grens?
0: Nou, we trekken al lang geen grenzen meer. Want de overgrote meerderheid van de partijen in de EVP bijvoorbeeld, die werken al samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus. Maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
1: Ja. Hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen? Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant?
0: Nou, je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders, en toen werd dat Forum, en nu is dat JA21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse, en dat is nu Wilders, dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
1: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
0: Ja.
1: Hartelijk dank, Cas Mudde.

0: grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee, lezen is meetbaar. Dus daarin wordt veel onderzocht. En dat is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan en het is al 15 jaar niet goed. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe, dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de Oracy-methode.
1: Ja, Oracy-aanpak.
0: Oracy-methode. Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen en help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door om zelf te spreken.
0: Ja, ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de Oracy-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de Oracy-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus, ja,
1: dat
0: in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt dit is een verhoudingstabel en zo zit die in elkaar en dit en dat, zegt die leraar dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen
0: dus
1: heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden.
1: Precies.
0: Hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt? En niet dat die ander
1: juist op deze manier. Ja, precies. Je wil niet dat die dominante spreker nog hè, die wordt natuurlijk, die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen, voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
0: Ja.
1: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur, waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kansen op deze manier.
0: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
1: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
0: Dat ziet u ook echt, dat minder wordt, omdat ouders op hun telefoon zitten,
1: bijvoorbeeld,
0: of omdat ze te druk hebben. Of,
1: dat kan,
0: wat.
1: Ja. Ja, taal leer je door om te spreken. Dus.
0: En er wordt minder gesproken dan vroeger thuis.
1: Nou, daar ligt in ieder geval wel een punt van zorg, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou zei u al, lezen kan je makkelijk toetsen. Spreekvaardigheid is moeilijker. Nou ja, goed, wij moesten vroeger spreekbeurten houden op school. Gebeurt dat eigenlijk nog, spreekbeurten?
1: Ja, en vaak gebeurt dat dan in groep 6 ineens. Ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die oralcy aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
0: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
1: Het is lastiger te meten.
0: Is. Ja.
1: Hè? Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk Oracy wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
0: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
1: Ja, er zijn inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook Oracy naast Literacy en Numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is Oracy in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4. Dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, nou ja, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
0: precies,
1: lezen. En dat doen we al jaren. En
0: die wisselwerking is er
1: precies,
0: ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al, u hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Jelle Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, we zijn van de, vind ik dan, hè, van de, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat, ja, wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Voor mij niet zo, maar en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral de jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, het is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Weeps ook eigenlijk helemaal niks met huilen te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we dat ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. Vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, dat is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rond getal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: We gaan nog meer platen integraal
2: spelen. Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden, was corona. Volgens mij was het toen een idee.
0: Ja. Mm.
2: Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zoals...
3: Een half toontje lager.
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand, ja. Mm. Ik vind het echt super te gek, ja, die nummers gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Die gaat, ja... Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen. Met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
1: Die zijn er ook bij.
0: Dat maakt nummers die je nooit live hebben gedaan.
3: Nee. Oké. Okay.
0: Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik vond het echt. Ik was echt helemaal van de wereld. Zo. Hè?
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het. Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt...
0: Onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt.
0: Ja.
3: Het was een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook denk ik wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje was dat wat we toen hadden, bijvoorbeeld we zongen door een gitaarversterker heen met de reverb.
0: Ja.
3: Dat zegt je wel wat, hè?
0: Ja, zeker, ja.
3: De reverb voluit en dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel radio-ontvriendelijk.
3: Heel radio-ontvriendelijk, absoluut, ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried Jong. Dank jullie wel.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
5: Maar dan wordt zij bezwanger. En de Wat wordt het vraag?
6: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
5: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
7: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
5: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
6: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
5: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
16: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
21: NPO Radio.
22: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
23: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een school.